0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus Rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

Hier moet je bij zijn. Koop nu je tickets via funnies.nl/awards.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Ja man, heel veel zoetigheid. Jade Lord, wacht niet. Ja, gisteren was hemelvaartsdag. En je weet, sommige mensen waren vrij. Vele mensen waren vrij. Maar hoe heb je dag ingevuld? Weet je, ik ben eigenlijk... Laat me het zo stellen. Hoe vul jij een vrije dag in? Dus als je een vrije dag hebt, zoals gisteren hemelvaartsdag... Wat doe je dan? Hoe vul je het in? Ga je naar het strand? Ga je extra los met je matties chillen? Of ga je gewoon lekker op de bank zitten en naar jezelf kijken? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Eerst tijd voor het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van 1 van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
3: Fernando.
0: Rise and shine. Het is vrijdag. Is Jade Lauren met Wacht Niet.
3: Your city.
4: Come on. Fun. Geeks.

0: Y'all crazy, you know?
1: Oh my lay met Waze.
2: Your city, your sound.
3: Een hele, hele goede morgen.
4: Goedemorgen, Fernando.
5: Goedemorgen, man, Fernando.
6: Morning, Fernando.
7: Goedemorgen, Fernando.
8: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
1: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Het is 10 uur. Tot vandaag 10 uur gaan we gewoon lekker gewoon wakker worden. Springen, bewegen. Het is vrijdag, dat betekent dat je weekend bijna kan beginnen. Ja, ik ben al met mijn hoofd bij 10 uur. Want ik ga het hele album van Drake letterlijk analyseren om 10 uur. Hij is net uitgekomen, net 8 minuten geleden is Iceman uitgekomen. Dus gedurende de show ga je fragmenten voorbij horen komen van dit album. Ben benieuwd als dit de comeback album is waar we op gehoopt hebben. Maar even iets anders. Als je vrij bent. Gisteren was je vrij. Er waren heel veel mensen vrij. Maar ook een paar luisteraars die luisterden die niet vrij waren. Die aan het werk waren. Maar wat doe je als je gewoon vrij bent? Ik bedoel, ben je iemand die dan echt gelijk terrasjes gaat opzoeken? In Nederland weet je het nooit. Soms moet je gewoon letterlijk in een ijskist hangen. Omdat het gewoon fucked up is. Maar in ieder geval, wat doe je als je gewoon vrij bent? Om je tijd daadwerkelijk in te vullen. Ik zeg je eerlijk, ik ben die guy die letterlijk en figuurlijk gaat binge-watchen. Toen ik laatst vrij was, een tijd geleden, heb ik letterlijk gewoon 20 afleveringen van Mavs achter elkaar gekeken. Zo maf was ik. 20 afleveringen van Married at First Sight Australia. Ik heb er een filmpje van gemaakt op mijn Instagram. En ik zeg je eerlijk, ik ben verslaafd. En toen zei iemand op een gegeven moment in de reacties, Fernando, je bent Mr. Good Vibes. Waarom vind je dat zo leuk? Omdat het zo ver staat van hoe ik ben in life. Het is voor mij entertaining. Als ik zie hoe gek mensen doen, dan denk ik van, oh, this could be me if, als ik 1 hersencel minder had. Maar weet je, het is gewoon entertaining voor mij. Dat is wat ik graag doe. Dingen kijken waar ik maar 1 hersencel voor nodig heb om zeg maar te focussen. Donna, my sister. Good morning.
9: Good morning, Nando.
1: Hoe vul jij een vrije dag in?
9: Ik ga rechtstreeks naar Brabant, waar mijn familie woont.
1: Oké.
9: Heerlijk. Lekker naar de familie toe. Het liefst dan ook dat de kindjes van mijn zuster bij zijn, want er is iets aan kindjes hebben, en dan vooral als het niet je eigen kinderen zijn, maar als het je neefjes en nichtjes zijn.
1: Ja.
9: Dat je gewoon heel de dag leuke dingen gaat doen. Lekker lachen met die kleine. Je bent helemaal een soort van in het moment, want die kleine, ja, die zijn ook niet bezig met te diep nadenken. We waren bijvoorbeeld laatst naar de Efteling geweest met mijn familie.
1: Ja.
9: En mijn zus en ik gingen gelijk in een soort van diep gesprek, zeg maar. En toen kwam mijn neefje van 7, Joatje, die kwam zo bij ons staan. 7 jaar oud, hè. Zegt hij, hey, Donna en mama, we zijn niet om te praten, hè, zei hij.
1: Toen dacht serieus?
9: Ja, toen dacht ik, jij hebt gelijk, kleine man. We gaan gewoon lekker plezier maken. Dus heerlijk, lekker naar Brabant, naar mijn familie toe. Lekker gezellig hebben, rafotten. Ik hou ervan.
1: Mooi, man. Mooi. Nee, ik hoor altijd mooie verhalen met jou in de fan, man. Ik vind het altijd inspiring dat je ook daar vaak mee bent.
9: Ja, sowieso. We wonen ver weg van elkaar, maar ik doe mijn best. En zij ook.
1: Ja, mooi, man. Als je aan de luister bent, denk ik bij jezelf, ja, herkenbaar. Ik doe dit ook. Lekker rafotten en maar uit mijn dak gaan. Laat even doorkomen via de NPO Luister app. Wat doe je op die vrije dagen?
10: I see Debbie.
1: Oh, is dat zo?

0: One Blood Game, ja toch, One Blood, ja. Yeah.
1: Moet hij er even uit.
0: Ja, het is heerlijk soms, man. Als je gewoon, soms wil je bepaalde tunes die echt lang niet, zeg maar. Kijk, sommige songs kunnen je terugbrengen naar het ene moment dat je denkt, ja man, One Blood, One Blood, of DMX van, stop, shut him down, huh, huh, of Lean Back. Do the rock away, ik weet niet, zeg maar.
1: Dat zijn throwbacks, man.
0: Ja, die throwbacks die gewoon letterlijk gewoon die juiste emoties prikkelen. Vandaag hebben we het over wat je doet in je vrije tijd. Als je niet hoeft te werken of zeg maar, al die verplichtingen die je hebt. Wat doe je dan? Wat ik ook doe naast series kijken en films kijken, is ook gewoon wandelen. Wandelen, solo. Ben je van het wandelen, Donna?
1: Ik ben niet per se heel erg van het wandelen, nee. Op een gegeven moment ga ik me een beetje vervelen. Ja, dan denk ik, ik ga dan een soort van, ik zie mezelf dan in vogelvlucht. En dan denk ik, waarom loop ik hier? Wat ben ik hier nou aan het doen? Wat ben ik hier nou? Kijk, op vakantie is het wel leuk, want dan zie je allemaal verschillende dingen. Maar om nou in mijn eigen stad gewoon maar rondjes te lopen, dan voel ik me echt zo'n maniak die daar, van wat doe je nou? Ga gewoon naar huis, joh. Wat zit je nou te doen? Dus nee, het is niet echt mijn ding. Nee, het is niet per se mijn ding.
0: Oh mijn god, we gaan zo meteen even kijken of we Elina aan de lijn kunnen krijgen. Want Elina die... ik word geschud. Elina is spoorloos. Okay.
1: Nee, Elina is vrij, maar ze stuurt wel in de NPO-luister-app. Mijn man en ik zijn vaak niet tegelijkertijd vrij. En als we dan vrij zijn, dan gaan we op pad met ons zoontje van een jaar. En gisteren zijn we naar het Stoomtreinmuseum geweest in Apeldoorn. Hij vond het ook echt helemaal geweldig.
0: Stoomtreinmuseum?
1: Ik ben er nog nooit geweest, maar vroeger naar musea gaan was wel echt amazing met je ouders. Dan voelde het echt alsof je in een soort van geheime wereld ging. Ja. Met allemaal schilderijen en bijzondere dingetjes. En ik vond het echt heel leuk.
0: Ik weet nog dat ik op een gegeven moment mijn zoontje ook naar een stoomtreinmuseum wilde meenemen. En op een gegeven moment was ik geen fan meer van treinen. Ja, hij was echt erg.
1: Want hij was eerst wel.
0: Ja, hij was kapot fan. Ik heb letterlijk zeg maar zo'n hoge pief ook gesproken van de NS. Ik zeg, luister. Zou die eens kunnen regelen dat mijn zoon, zeg maar gewoon, dat we gewoon een hele dag in de voorste cabine zitten en dat we gewoon meerijden? Nou, mooi geregel. Ja, gaan we doen. Hadden we een datum afgesproken. Ik zeg tegen mijn zoontje, ik zeg, hey, we gaan dit doen. Ja, maar ik ben niet meer van treinen.
1: Oh nee.
0: Ik zeg, wat?
1: Hij houdt er niet meer van.
0: Ik zeg, wat? Ik had van alles geregeld.
1: En hij vond het niet meer leuk.
0: Nee, hij vond treinen, op een gegeven moment had hij gewoon een fase.
1: Oh, shit.
0: Helemaal Thomas de trein, alles was trein. Trein dit, trein zus. En ik wil hem impressen toch. Dus ik ben die vader die dan extreem weer gaat doen van, ja, we gaan een tour maken met de trein. We gaan naar de
1: En die arme jongen had helemaal geen zin meer.
0: Hij had geen zin meer, maar hij is helemaal klaar. Hij heeft ook een Lego-periode gehad. Was ik alles aan het kopen en dan gingen we samen Lego bouwen. Op een gegeven moment was iets zat. Toen kocht ik alleen maar Lego voor mezelf.
1: Want jij vond het wel nog leuk?
0: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja,
1: ben je ook nog van de treinen of niet?
0: Nee.
1: Oké, beter. Nee, je bent nu van de BMW's. Nee, ja. Je bent niet meer van de treinen. Die fase is voorbij. Kijk maar uit totdat hij die fase krijgt.
0: Nou, ik krijg een fiets.

0: Lijst met Tropical. Zometeen muziek van Dior. Go Mama. Straks gaan we nog meer aan je laten horen van het nieuwe album van Drake. Iceman in een Andelijk Sound System playlist. Want ik zeg, hij heeft een paar tunes ertussen zitten. Hij heeft 3 albums gedropt, hè, voor zekerheid. Dus als jij zoiets hebt van, ja, is 1 album. Hij heeft er 3 gedaan. Dus be on the lookout for that one. Maar vandaag hebben we het over wat je doet in je vrije tijd. Nou, Donna gaat gewoon naar de fam in Brabant. Ik zit gewoon op de bank.
1: Ik ga gewoon te bingen.
0: Gewoon maf te kijken.
1: Kijk, ik weet dat jij een vrije dag hebt wanneer ik video's krijg van de televisie. Want jij weet namelijk dat als jij zegt, kijk dit of kijk dat. Ik kijk heel weinig televisie, zeg maar. Ik stream bijna niks. Dus dan krijg ik tegenwoordig gewoon filmpjes van 8 minuten of zo. Gewoon van die serie. Met jouw commentaar op de achtergrond. Dan weet ik, oh, hij is lekker vrij. Hij is lekker aan het chillen.
0: Dat is zo typisch.
1: Ja, dat is echt. Dat is echt jij. Dat is echt jij. En ik hoor dan ook niet eens de televisie. Want ik hoor alleen maar, ja, kijk, zie je? Ja, kijk wat hij zegt. Hoor wat hij zegt. Denk ik, ja, als je niet zo praten, zou ik het horen. Maar ik kan het niet horen.
0: Ik vind het zo grappig, want zeg maar, mijn moeder zei altijd van, vooral de mensen ga je vervelend vinden, want je wilt mensen in de beleving meenemen. Maar ik zeg van, nee, wat het is, ik voel dan iets. En dan als het iemand is waar ik gewoon echt een band mee heb, dan wil ik ze meenemen in die emotie. Dus dan moet je je voorstellen dat ik naar iets kijk en dan denk van, oh, maar dit zou hij of zou zij zo vet vinden. En dan, en dan ga ik het opnemen en dan denk ik, maar wie wil het eigenlijk zien?
1: Nee, maar kijk, ik vind, nee, geen sorry, want ik vind, het is juist typisch jij. Dus ik vind het juist echt zo'n hele schattige eigenschap. Dus het grappige dan ook nog eigenlijk is, dat als je me dat al gestuurd hebt, dan hij zegt, heb je het al gekeken? Zeg maar de serie zelf. Maar dat hoeft niet eens meer, want ik ken heel het verhaal door jou. Dus waarom zou ik nog kijken? Ik ken het begin, het plot, het einde, alles ken ik.
0: Oh mijn god. En weet je wat grappig is, zeg maar, want ik deed het laat met Mafs. En dan denk ik van, in het begin had ik echt zo van, dat ga ik toch nooit kijken. Maar jij hebt mij echt erop gezet. Jij zei letterlijk, Fernando, ga dat kijken. En inmiddels ben ik doorgegaan.
1: Jij bent de enige die kijkt nu. Oh, heerlijk.
0: Oh mijn god, dus dat doe ik in mijn vrije tijd. Dus alle reacties die binnenkomen, dank jullie wel. Dan hebben we in ieder geval wat tips wat we de volgende keer kunnen doen.

0: designer. Jordan Fraser met Fashion Week. Even kijken hoe het zit met het weer. Ja, het weer is als volgt. Het weer, het wordt een regenachtige dag. Vandaag begint het bewolkt met enkele buien. In het midden en het zuiden komt er af en toe een beetje zonnetje door. De temperaturen liggen rond de 12 graden. Tijd voor het nieuws van NOS op Dreezy met Rens Keezy. Good morning.
1: Goedemorgen. Om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt in Stadskanaal heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. Gisteren zijn in het Groningse dorp twee moeders opgepakt omdat ze hun kinderen van 6 en 7 ernstig zouden hebben mishandeld. Verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: In Stadskanaal is woedend gereageerd op de mishandelingszaak. Bij twee huizen werden ruiten ingegooid en er zou ook op social media worden opgeroepen om meer vernielingen aan te richten. Mensen mogen niet in het gebied van de huizen komen tenzij ze daar een goede reden voor hebben. Op de Malediven is een ernstig duikongeluk gebeurd waarbij 5 Italianen zijn omgekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden in een grot op 60 meter diepte. Nog nooit eerder vielen bij een duikongeluk in de Malediven zoveel doden.
0: Je hebt niks te zoeken en rest in peace voor die gasten. Waarom ga jij ergens... Ja, ik heb niks met duiken, dus ik kan er niet over praten. Er zijn mensen die het leuk vinden. Ja. Maar in de Malediven 50 meter naar beneden. Nigga.
1: Ja, maar ja, wat jij zegt, jij hebt niks met duiken. Maar dat is natuurlijk, het is wel een hele populaire sport natuurlijk. Hè. Er zijn heel veel mensen die het wel heel tof vinden. Ja. En zeker daar, bij de Malediven, want daar is het water heel helder. Daar kun je dus ook heel veel mooie dingen onder water zien. Dus dat is echt wel een populaire duikspot.
0: Maar moet ik 50 meter diep gaan? Ik kan toch gewoon een beetje aan de kant blijven? Dat ja, ik tuurlijk, gewoon 1 meter
1: is,
0: beneden?
1: Ja. Ja, maar dan ga je snorkelen, zeg maar. Ja, ja. Maar dat is wat anders. Ja. Maar ja,
3: dan ga je heel andere dingen zien, ja, natuurlijk.
0: Okay.
3: Want als je echt beneden gaat duiken, want daar zijn natuurlijk heel andere soort dieren en koraal bijvoorbeeld waar je dichtbij komt.
0: Daarom zijn ze niet teruggekomen.
3: Ja, het gaat gelukkig ook vaak goed, maar be safe out there.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, en het Harry Styles virus is nu echt uitgebroken bij de Johan Cruijff Arena. Zaterdagavond begint Harry aan zijn concertmarathon. Hij doet dan de eerste van 10 stadioshows in Amsterdam. Verslaggever Steve Bouwman ging alvast een kijkje nemen daar, want vlakbij de arena is een soort stadscamping voor superfans ontstaan.
4: Ja, ik vind het wel gezellig zo, net een beetje als op de camping staan.
5: Just like talking to people, spending time with each other.
6: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken.
7: Just stop your crying, it's a silent time.
6: Kan je eens uitleggen waarom zit je al een paar dagen van tevoren hier te wachten voor het concert?
4: Omdat ik vooraan wil staan. Ik heb wel gewoon heel veel lagen aangetrokken, dat ik wel goed warm heb.
6: Je hebt een capuchon, nog een capuchon eronder.
4: En een muts. Ik moet voorbereid zijn.
1: Ja, eigenlijk mogen de fans van Harry Styles niet kamperen bij de arena en daarom zitten ze een stukje verderop te wachten tot ze echt officieel in de rij mogen.

0: Worst ex ever. Eerlijk, we hebben allemaal één ex. Misschien meerdere van je denkt, zo, die moet op de brandstapel. Maar sommige mensen laten altijd een indruk op je. Nou, ik kan je zeggen, Worst Ex Ever is een Netflix docu-serie waarbij ze letterlijke verhalen naar boven halen van mensen die echt toxic relationships hebben gehad met de meest rare, gekke en enge mensen. Donna, we zaten gisteren in de parkeergarage. En toen hadden we het erover van, hey, laten we allebei even naar aflevering 1 kijken van het nieuwe seizoen. Het zijn 2 seizoenen. Laten we beginnen met aflevering 1 van seizoen 2. Want je hebt de rest heb je al gezien van seizoen 1.
1: Ja, seizoen 1 had ik gezien inderdaad. Ja.
0: Ze dacht, laten we allebei gewoon objectief kijken naar een aflevering die we allebei niet gezien hebben. En kijken hoe we daarop reageren. Wat vond jij van seizoen 2, aflevering 1?
1: Kijk, eigenlijk heb jij mij gezet op dit. Dus omdat jij het zo graag wilde kijken. Dus ik ben juist even heel benieuwd. Want ik heb eindelijk eens een keer iets gekeken wat jij wilde dat ik keek. Ja. Wat jij ervan vond.
0: Nou, ik ga je zeggen. Ik vind die... hoe ga ik het netjes zeggen?
1: Nee, zeg het niet netjes. Zeg wat je denkt.
0: Chick is fucking gestoord, man. Hoe kom je op het idee om een of andere guy die gewoon rare manipulatieve dingen zegt, hij bedreigt je op een gegeven moment, komt helemaal in je gezicht, vervolgens laat je de politie hem opsluiten, daarna laat je hem jou weer overtuigen om hem weer terug te nemen, vervolgens gaat die guy weer weg, en dan, ja, ik zeg je eerlijk, ik wil niet te veel verklappen, maar er is een guy, ziet er mooi boy uit. Weet je, ze vindt hem, oh, leuk, oh, ik wil iets met hem doen. Vervolgens gaan ze afspreken met elkaar. Hij blijkt super toxic te zijn. Het laat gaat er nog verder, escaleert. Hij blijkt gewoon een moordenaar te zijn. Hij heeft gewoon, op willekeurig moment heeft hij gewoon 2 vrouwen, volgens mij op 1 avond of in een week heeft hij 2 vrouwen gewoon vermoord. Het is zo heftig. En die man komt vast te zitten. En vervolgens krijgt hij allemaal fanmail van allemaal vrouwen die zeggen, oh my god, die is zo sexy. En dan denk ik, oh, die zijn ook toxic. Dus deze man is een psychopaat.
1: Maar waarom zei ik, kijk, nu moet ik gelijk weer schreeuwen. Want waarom begin je die zin met,

0: chick is fucking gestoord. Nou dus ja. Er is een man die overduidelijk inderdaad psychopaat is.
1: Sowieso.
0: En mensen zo ver kan overtuigen zelfs. En dat was een man, don't get it twisted. Ja. Zelfs toen die vrouw aangifte tegen hem heeft gedaan, zei de mannelijke agent, nou het is zo'n schatje, hij kan dit nooit gedaan hebben. Dus het gaat helemaal niet over of die man of vrouw, hij is hier de psychopaat.
1: 100%!
0: Nee, maar jij zegt die chick is gestoord.
1: Nee, omdat, nee maar kijk, dat hij gek is, 100%.
0: Ja, maar waarom hebben we die vrouw nou weer gestoord?
1: Nee, omdat zij hem toelaat.
0: Ja, maar nee, het gaat niet om... Nee, man, maar het gaat niet om... Het,
1: ja, maar op een gegeven moment zijn ja. er twee mensen verantwoordelijk voor een... Kijk,
0: Nu moet je echt kappen.
1: Nee, maar Donna,
0: nee, maar nee, het is, je bent niet allebei verantwoordelijk als een man je kidnapt, vastbindt en in je gezicht slaat. Dan is die vrouw niet verantwoordelijk.
1: Nee, nee, dat zeg ik niet. Maar
0: jawel, jij zegt er zijn twee verantwoordelijk.
1: Voordat dat gebeurde... gaf hij hele duidelijke signalen aan dat hij gek was.
0: Ja, maar hij zat helemaal in haar brein. Omdat het een psychopaat is. En psychopaten die zorgen ervoor dat je bepaalde dingen niet meer gaat zien. Dan is het toch niet waar twee vechten hebben twee schuld.
1: Nee, kijk, 100%.
0: Nee, want je bent het niet met me eens. Nee, dus dan moet je ook niet 100% zeggen.
1: Op een gegeven moment wordt die andere guy door een... Wat zeg maar, het verhaal gaat verder. Die guy heeft op een gegeven moment een andere guy door een ruit geduwd.
0: Ja.
1: En vervolgens zegt hij tegen hem... I'm sorry, I want you back. Huh? Huh?
0: Als het zo makkelijk was, zou er nul huiselijk geweld op de wereld zijn.
1: Kijk,
0: want dan is iedereen knettergek die voor iemand valt met huiselijk geweld. Ja, wat ben je helemaal gek in je hoofd? Nee, zo werkt het niet.
1: Nee, 100% ben ik het met je eens.
0: Nee, je bent het niet met me eens. Je liegt. Je bent het niet met me eens.
1: Nee, maar weet je wat het is? Kijk, ik snap dat, weet je, bij, want ik ken het uit persoonlijke situaties en om me heen. Huiselijk geweld is niet goed. En het is,
0: nou, fijn dat we het daarover eens zijn.
1: Nee, maar dat weet je van mij. Je weet zelf van, ik ben tegen... All violence against women. Maar wat ik het meer over heb van... Wat ik merk in deze verhalen, bij deze serie specifiek... is dat mensen dan op de app gaan scrollen... en op zoek gaan naar de liefde van hun leven. Ze ontmoeten een guy. Gaan soms pas 2-3 weken met hem. En dan denk ik... Hé, maar hoe kan je zo... Alle red flags gaan af in je hoofd. En je luistert
0: niet. Nee, ze gaan niet af. Dat is die. Ze gaan niet af. Want eerst is hij die guy die alles voor je doet. De knappe man. Hij zoekt natuurlijk expres ook dames uit die nog nooit relaties hebben gehad. Dus die denken van, oh, ineens zo'n knappe man die valt voor mij. Ik moet hem bij me houden. Ja. Hij speelt Mr. Good Guy eerst. Ja. Daarna gaat hij een beetje gekke dingetjes doen. Maar ik zeg al, zelfs de politie die viel voor charmes.
1: Hey, die motherfucking politieagent zou ik klappen. Voor de duidelijkheid, als je luistert, denk ik van hem, waarom zegt hij dat? Er is een agent die letterlijk informatie heeft dat hij een vrouw misbruikt heeft. Hij gaat hem overhoren, verhoren. Op dat moment laat hij die guy gewoon gaan. Hij checkt hem niet eens op een... Hij vroeg hem van, hey, wil je onderwerpen aan een leugendetector? Die man zegt nee. Hij laat hem gewoon gaan. Hij checkt zijn speeksel, maar dubbelcheckt het niet. Ik vond dat zo kwetsend. Ook naar die vrouw toe. Die is op een gegeven moment... Ja, dat is heftig, hè? Die vrouw is dus misbruikt, verkracht door haar ex op een gegeven moment. En ze is naar de politie gestapt en de politie heeft gewoon niks gedaan. Ik vond dat zo, zo... Ik moet eerlijk zeggen, Donna, op dat moment moest ik echt huilen. En dat heb ik nog niet tegen je gezegd. Omdat ik voelde me zo machteloos ook naar die vrouw toe. Want zeg maar, verkrachting, ik vind het de allerergste wat een vrouw... Wat
0: ja, maar daarom ga ik denk ook zo aan als jij zegt van... Ja, die chicks zijn allemaal helemaal gestoord.
1: Nee, maar je zegt het zo. Ik heb het verkeerd verwoord. Ze zijn helemaal gestoord.
0: En dan denk ik van, ja, maar het is niet alsof zij... Alsof zij iets kunnen doen aan dat die man zo in hun huid gaat zitten.
1: Nee, 100%, maar het is meer van... Want je weet hoe ik het over denk van... Het was meer dat ik zeg maar denk van... Hoe kan je zeg maar... Het is meer
0: omdat ze je manipuleren. Ze manipuleren je helemaal dood. Letterlijk. Want er zijn er twee gegaan. Wat? We horen iets op de lijn.
1: Heb je iemand aan de lijn?
0: Oh, hey, hallo. Oh, er belt iemand in.
1: Hallo?
0: Hallo?
2: Fernando, ik wil je wel even lijsten over de stunt waarover je gaat. Die vrouw is net te gek. Het klinkt hard, het klinkt negatief, het klinkt ook vervelend. Maar het blijkt wel dat vrouwen hier heel erg aangetrokken zijn wanneer mannen eigenlijk dit gedrag vertonen. Donna valde je aan. Ik snap Donna ook. Ik begrijp Donna ook. Donna zegt, ben je hebben schuld? Snap ik ook. We zijn volwassen. Maar hoe gemener, hoe toxic een man ook reageert, het trekt een vrouw aan. Het is iets oerouds. En waarom dat gebeurt, is ook voor de... is gewoon een grote vraag. Het is, ik zie het ook vaker in de samenleving. Een vrouw gaat niet makkelijk kiezen voor de good guys. Ze wil altijd dit soort type mannen hebben. Waarom? Ja, er zijn verschillende studies. Psychologen hebben er ook onderzoek naar gedaan. En ja, is net als wat je zegt. Die vrouw is, ja, alleen heb jij een hard woord gebruikt. Ja, dat ga ik niet gebruiken, maar... Ja, vooral happen ernaar toe vaak.
0: Kijk, ik denk waar dat ook. Ik denk de enige reden waarom iemand, of het nou een man of een vrouw is, zou gaan voor iemand die ze slecht behandelt.
2: Nee,
0: is...
2: nee. Het gaat, in dit geval gaat het specifiek om de vrouw. De man is weer, weer een ander.
0: Oké, dan als we het over de vrouw hebben. Maar als een vrouw gaat voor een man die haar slecht behandelt, dan kan het alleen maar komen, maakt niet uit door wat, het kan er alleen maar komen omdat die vrouw of vindt dat ze zelf die liefde niet verdient, of foute liefde heeft aangeleerd, misschien geweld in haar omgeving heeft gezien. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die op een gezonde manier gehecht is in hun leven, op wat voor manier dan ook, ervoor gaat dat iemand haar slecht behandelt. En we moeten ook niet vergeten, dat is in deze serie ook zo, dat die man zich eerst als de good guy opstelt. Dus eerst zegt hij juist, ik ga alles voor je doen. Ik ga alles. Dus dan zit je er al heel diep in.
2: Donna, je bent 28 jaar. Je hebt ook wat relaties achter de rug. Jullie hadden het voor het laatst over levenservaring ook. Als jij even terugkijkt naar de vriendjes die je hebt. In de tussentijd ben jij nu een beetje een dame. Je bent verloofd met een dame, maar je hebt vriendjes ook gehad.
0: Mm-hmm.
2: Dat heb je soms niet van, wat bevielde me dat ik met deze vent kletste.
0: Zeker. Maar ik heb ook slechte dingen gezien vroeger. Dus ik weet precies waarom ik voor die guys ging.
2: Ik heb het heel vaak meegemaakt. Ik heb het vaak gezien. En ik denk, vanaf het begin denk ik van, meid, wat klets je met die vent? Wat zie je in hem? En ik ken dan hele goede jongens die juist geen vrienden hebben, die zijn single, maar gewoon dat, net als wat, laten we het noemen, kort houden, dat bad boys gedrag, het trekt vrouwen aan. Waarom weet ik niet, psychologen weten het ook niet, maar ja, de vrouw valt er wel daarop. En het is net als wat Fernando zegt, ja, ze gaat steeds terug.
0: Ik denk dat jullie me niet goed begrijpen. En Daphne in de NPO Luister-app, die zegt het eigenlijk perfect. Ze horen je, maar ze luisteren niet goed naar je. Maar ik heb wel lobby voor jullie. Maar ik heb wel lobby voor jullie.
2: Kijk, we hebben alle respect voor vrouwen. En mijn hart gaat ook uit naar...
0: Weet ik. Ik weet ook dat je het niet slecht bedoelt. Dat weet ik ook.
2: En mijn hart gaat ook uit naar vrouwen die met dit soort mannen belanden. Want waarom gaat mijn hart er naar uit? Deze vrouwen blijven met trauma's. En serieuze trauma's hebben ze. En ja, sommigen vermoorden zichzelf zelf. Ook maar echt, waarom een vrouw echt op dit gedrag valt van mannen? I really don't know.
0: I tried to explain to you, maar wel...

0: Odyssey Threx Party and Bullshit.
1: Are you ready?

0: Yeah, man. Nandelix Sound System, de playlist with hot new tunes. Ik heb een paar van deze tunes gepropt en gestopt in mijn playlist. Dus geniet ervan. Als je denkt dat ik nu Drake voor je ga draaien. Nee, ik ga iemand anders voor je draaien.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor je alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.

0: europa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Kate Renada komt naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renada.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.

0: funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funxads. Your city, your sound.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funx en Funx Gemist. Zien we je daar?
3: Zometeen muziek van Gunna, Chris Brown. Ik heb ook Jessin voor je in de morning show. We gaan ook 5 over 0 voor je spelen. Wees scherp, wees spits. Ja, de Champions League editie vandaag. Dus als je vandaag wint, dan win je een mok. Dus niet zo mokken, luister gewoon. Het gaat gewoon helemaal goed komen. Noem 1 artiest die je hoort op de track Don Julio Daddy. Noem 1 van de 2 artiesten die je hoort op de track Don Julio Daddy. Laat hem doorkomen via de NPO Luister app. We gaan luisteren naar de one and only Rens Keezer van NOS op Tracy. Good morning.
4: Goedemorgen. In het Groningse Stadskanaal geldt een noodverordening vanwege een heftige mishandelzaak. Twee moeders uit die gemeente zouden hun kinderen van 6 en 7 zwaar hebben mishandeld. Onder meer door ze op te sluiten en hun eigen braaksel te laten eten. Toen bekend werd dat er een onderzoek loopt, werden er bij 2 huizen ruiten ingegooid. Daarna zijn de verdachte moeders opgepakt, mede vanwege hun eigen veiligheid. Mensen die er niks te zoeken hebben, mogen niet in de buurt van de huizen komen. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die gisteravond 3 gewapende overvallen pleegde in een half uur tijd. Hij had een mes en sloeg bij 2 winkels en een tankstation toe. Nergens raakte iemand gewond en alleen bij zijn laatste overval wist hij geld mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. De Amerikaanse president Trump blijft vrolijk verder gaan met dingen naar zichzelf vernoemen. Na een museum, oorlogsschepen en een vredesorganisatie, dit keer een vliegveld. Palm Beach Airport in Florida heet over 2 maanden officieel president Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft dat goedgekeurd. De naamwijziging kost miljoenen. En alle finalisten van het Songfestival zijn bekend. Geen grote verrassingen gisteren tijdens de 2e halve finale. Alle landen die het goed doen bij de wetkantoren zijn door. Zoals Roemenië met een ode aan wurgseks. Al beweert de zangeres dat haar lied Choke Me over twijfelen aan jezelf gaat.

0: Ja, er was nog wel een klein relletje, want Britse kijkers van het Songfestival kregen een video over LHBTI-artiesten op het Songfestival niet te zien. In het fragment vroeg iemand waarom alleen maar homo's meedoen aan het Songfestival. De BBC besloot de video niet uit te zenden, maar in plaats daarvan hun eigen inzending. Krijg je nog het weer. In het oosten en zuiden van het land is het droog en af en toe zonnig. De rest van het land moet het doen met veel bewolking en hier en daar een bui. Het wordt een graad of 12.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
2: Fernando.
3: Rise and shine, good morning. This is Gunna en Chris Brown.

juicer, next best. Doe gewoon je best en breng je stem uit op de rest. Iedereen represent, want dit is jouw feestje. Jij bepaalt uiteindelijk wie al, ja sowieso, welke winnaars gewoon naar huis gaan met een hele mooie prijs. Heb je zoiets van, ja man, ik heb genoten van de Phonics Awards vorig jaar en je wilt er ook bij zijn. Ja, wees spits, wees alert, want in de verschillende shows van Phonics kan je ook gewoon tickets winnen. Dus dat is ook een mogelijkheid. Maar het allerbelangrijkste is dat jij ervoor kan zorgen dat jouw favoriete artiesten naar huis gaan met een bijzondere prijs. Snap je wat ik bedoel? Dus gun jij Young Felix een prijs.

dikste deze week verder met Star Life. 5 voor Fernando. Sound the alarm. Zometeen spelen we 5 voor Fernando. De Champions League editie Super Friday. Jij kunt vandaag, als je wint, een mok verdienen. En die mok is uniek. Het is de morning show mok. Keep it hard and keep it banging, baby. Snap je? Dus dat. Wees scherp, wees alert. Dit is de kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen. Luister je? Oké, hier komt ie. Noem 1 van de 2 artiesten die je hoort op de track Don Julio Daddy. Noem 1 van de 2 artiesten die je hoort op de track Don Julio Daddy. Ja? Ja, is dat genoteerd? Oké, dat antwoord, stuur hem door via de NPO-luisterapp. Oké? Via de NPO-luisterapp, laat hem doorkomen. Dit is Dave samen met Thames. Rain Dance.

0: Super Friday. De Champions League editie van 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden als het antwoord ja is? En ja, je sloopt het, dan win je vandaag sowieso een mok. Een speciale ochtendshow mok. Dus je komt gelijk jouw kant op. Twee kandidaten die, die gewoon losgaan. Lucas en Michel. Good morning.
1: Good morning.
0: Ja man. Energie is hoog. We gaan beginnen met Lucas. Lucas, ben je ready?
1: Altijd, man.
0: Oké. Go!
1: Het regent buiten. Wat neem je mee dan?
0: Paraplu.
1: Ik zoek een vrouwelijke zanger. Ze hebben collab met Eminem. Een liedje Monster.
0: Rihanna.
1: Waar gaan Nederlanders naartoe als het mooi weer is? Waar je een caravan in een tent kan zetten?
0: Camping.
1: Wat eet je 's ochtends? Waar je boter op smeert?
0: Brood.
1: Waar leven we op?
0: Ah, we zijn er doorheen. We hebben er, hoeveel hebben we er goed? We hebben er 4. Ik zie de vingers. 4 in de lucht. Dus dat wordt allemaal... Lucas, goed gedaan. 4.
1: Thanks.
0: Nou, lekker bezig. Michel.
2: Yes.
0: Are you ready?
2: Jazeker.
0: Go.
2: Oké, het is lekker weer. Je gaat naar Scheveningen, dan ga je naar het...
0: Strand.
2: Ja. Er staat een hoog gebouw in Parijs, heel bekend.
0: Dat is sowieso de Eiffeltoren.
2: Ja. Op 2 wielen, je kan de auto pakken of de...
0: Een scooter, een fiets.
2: Ja. Groen van buiten, appelen van binnen. Het is een stuk fruit, kleiner dan een meloen.
0: Avocado? Nee, fuck. Shit, we zijn door de tijd heen. Hoeveel heeft hij er... Goed, 3. Woe! Je hebt er 3 goed. Dat betekent... Lucas wint met

succes in Windy Ochtendshow Mok. Die komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dus gefeliciteerd, Michel. Goed gedaan, man. Lobby. New music.

0: Uf, kleine John en Chavante met Hit Me Up. Het wordt een regenachtige dag. Vandaag begint het bewolkt met enkele buien. In het midden en het zuiden van het land, zie je af en toe het zonnetje voorbij komen. De temperaturen liggen rond de 12 graden, kan ik je zeggen. Tijd voor het nieuws van NOS op 3 Easy met de one and only Rens Keezy van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De school van het meisje dat door haar moeder zou zijn mishandeld in Stadskanaal deed een half jaar geleden al melding bij Veilig Thuis. Het meisje kwam toen op school met een snee in haar hoofd en zei dat haar moeder haar had geslagen met een bezemsteel. Nadat de school dat meldde bij Veilig Thuis, belandde het meisje tot twee keer toe in het ziekenhuis vanwege mishandelingen en ondervoeding. Deze expert denkt te weten waarom er na die melding en ziekenhuisopnames niet harder is ingegrepen.
2: Het probleem is dat hulpverleners en leerkrachten die zien die losse signalen wel, zoals honger, moeheid, een blauwe plek. Maar niemand die telt die signalen op tot wat het werkelijk is. Hè? Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: In Stadskanaal zijn twee moeders opgepakt. De ene zou de andere moeder opdracht hebben gegeven om haar kind te mishandelen. De kinderen van beide moeders zijn uit huis geplaatst. Nederland gaat voortaan elk jaar op een conferentie in gesprek met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het gaat de Koninkrijksconferentie heten. De eilanden waren boos dat ze niet werden meegenomen bij een stemming in de Verenigde Naties om de slavenhandel de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit te noemen. Nederland stemde niet en had daarover geen contact met de Caribische landen. En dat moet in de toekomst anders, zegt premier Jette.
3: Ja, ik heb ook op alle 6e eilanden aangegeven dat dit niet goed is gegaan. Er waren heel veel mensen verrast over de stemming in de Verenigde Naties. Zowel hier op de eilanden in Suriname, maar ook in Nederland. En dat had van de kant van het kabinet gewoon veel beter gemoeten. Als EU kwamen we niet uit de tekst van die resolutie. Vandaar dat de EU-landen zich hebben onthouden. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.
1: Het is nu de bedoeling dat de landen samen gaan bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. En bij de Amsterdamse brandweer kwam gisteravond een bijzondere melding binnen. Ze moesten een vrouw uit een boom halen. Die was in het Rembrandtpark meters hoog vast komen te zitten. De brandweer moest een hoogwerker inzetten om de vrouw eruit te halen. Waarom ze in de boom zat, is niet bekend. De brandweer zei daarna tegen AT5 dat katten ervoor gemaakt zijn om alle kanten op te klimmen, maar mensen niet.
0: Fernando. Miauw, de Scott Duff. Kleine John en Chavante.

deze artiesten zijn genomineerd voor de Phonix Award. Vergeet niet je stem uit te brengen via phonix.nl. Je kan stemmen tot donderdag. Want precies over na een week is de Phonix Awards. Dus wees scherp, wees alert en doe je ding. Ik ben Donna even kwijt in de studio. Die is even ergens naartoe gegaan. En ze is naar mensen op zoek die ergens in een rij aan het wachten zijn voor iets wat morgen pas uitkomt. Besef hè, in sommige landen staan mensen zelfs te kamperen. Zometeen horen of mensen ook hier in de rij al hebben gekampeerd en te wachten. Het heeft niks te maken met het concert van Harry Styles. Waar deze mensen op zitten te wachten, dat hoor je zometeen. Right here in the morning show, baby. Good vibes, this little DJ calling my phone.

0: gaat er iets groots gebeuren. Morgen lanceert een van de meest gewilde horlogemerken een samenwerking aan waar je u tegen zegt. Besef, dit horlogemerk is ultra luxe. Audemars Piguet. Sommige mensen weten niet eens uit te spreken, maar dat ding is freaking duros. Nou, die hebben een soort samenwerking met Swatch opgezet. En er zijn puristen van horloges die zeggen, ja, maar dit kan niet. Dit kan niet. Je kan niet zo'n ultra-luxe merk combineren met Swatch en dat soort dingen. Maar er zijn mensen die zeggen van, no man, dit is uniek. Daar moet ik bij zijn. Er zijn zelfs mensen die kamperen om dit mee te maken. En geloof het of niet, maar er zijn mensen die nu al in de rij staan in de PC Hoofdstraat. Donna is op pad gegaan en ik ben benieuwd wat ze heeft aangetroffen. Donna, good morning!
1: Hey Fernando, nou ik sta in de PC Hoofdstraat. Normaal gesproken zie je heel veel dure tassen, luxe merken en niet per se kampeertentjes en kartonnen bedjes. Maar dat is nu wel het geval omdat er heel veel mensen staan te wachten voor de Swatch winkel. Omdat je daar dus een exclusief horloge hebt, zoals je net al zei. En ik dacht, ik wil wel even weten hoe die boys dat volhouden, wat ze ervan verwachten en hoe ze überhaupt wisten dat dit nu ging gebeuren. Want wij hebben het ook op TikTok gezien, maar als je hier al uren zit, dan moet je het ergens gehoord hebben natuurlijk on the street. Dus ik ben helemaal benieuwd, helemaal invested. Dus ik ga even met de nummer 1 praten. Ik sta hier naast nummer 1 in de rij. Hoe lang sta je hier al?
2: Ik sta hier nu aan, wel joh, 11,5 uur.
1: 11,5 uur. Hoe hou je die tijd een beetje vol? Hoe doe je dat?
2: Nou, nu is het gewoon slapen en er gebeurt veel, er komen veel boys. Er gebeurt zoveel. Het houdt je wel bezig.
1: Zoals wat dan? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, je hebt deze boys die gewoon langskomen rumineren. Je hebt mensen die ook Joe & Juice proberen te fixen. Of van die zwervers die langskomen. Ja. Maar ja, ik lig hier ook als een zwerver te bijten. Dus ja, ik kan niet veel zeggen.
1: Ja, het is nu wel even het leven op straat eigenlijk. Maar hoe ben je er eigenlijk achter gekomen dat je hier moet zijn? Want wij hebben het dan wel op TikTok gezien. Maar hoe ben jij erachter gekomen?
2: Zelfde plek, TikTok, Instagram. Want het werd gewoon als leaks werd het announced. En ja, dan moet je het zelf gewoon bijhouden.
1: En ben je ook iemand die fan is van horloges? Of is dit een soort investment? Waarom wil je dit zo graag hebben?
2: Nou, ik hou natuurlijk wel van horloges. We hebben toevallig, het is misschien een beetje promo, maar die Schaap en Citroenwinkel, die Rolex Exclusive, komt binnenkort. Dus dat is ook wel interessant om daar te gaan.
1: Dus dan sta je ook weer met een tentje voor de deur.
2: Ik denk dat dat niet zo dat voor die Rolex winkel gaat, maar als het kan staken.
1: En je zegt bijvoorbeeld dat je nummer 1 in de rij bent, maar ik zie hier allemaal gewoon tenten staan en stoelen staan. Dus karton ook. Maar is het dan, ben je dan verzekerd dat de eerste ook echt voor jou is? Of wat verwacht je dat er gaat gebeuren als de deuren open gaan?
2: We hebben wel gewoon een lijst die we hier nu bijhouden. En ja, het kan natuurlijk later wel chaos zijn. Maar ja, iedereen weet hier dat ik hier als eerste stond. Iedereen die hier aankomt heeft mijn gezicht gezien. Ik sta hier als eerste en ik ga hem ook niet weggeven.
1: Je hebt groot gelijk. Je moet nu wel even vechten voor die watch natuurlijk. Ga je er één halen of meerdere?
2: Is er een policy dat je maar één per persoon mag meenemen. Dus ja, anders had ik wel meer meegenomen, maar ik mag er maar één meenemen.
1: Oké, succes man. Deze ook even met je mogen kletsen.

0: And found. En voordat we helemaal losgaan met de nieuwste releases, zometeen gaan we het hebben over het volgende. Welke film vond je het waard om meerdere keren naartoe te gaan? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb de Michael Jackson film al 4 keer gezien. Ik ben trouwens eigenlijk ook stiekem benieuwd wat je van die film vindt. Want de meningen zijn verdeeld. Maar één ding is zeker, hij is allemaal records aan het verbreken. Maar ik heb hem bijvoorbeeld 4 keer gezien. Maar ik heb bijvoorbeeld... moet je aan de film again? Something About Mary heb ik 13, 14 keer in de bioscoop gezien. Maar ik wil van jou weten, welke film vond jij het waard om meerdere keren naartoe te gaan? Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Nu gaan we naar dit luisteren.
1: Are you ready?
0: Yeah. De nieuwste releases, baby. Zoetigheid voor je oren.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases.

extra zoetigheid voor je oren. Check en volg daarom die playlist. Namdelijk Sound System op Spotify. Namdelijk Sound System op Spotify. Hola. Wake up. You know I'm a

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor je alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/catronada.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: In the mood for vibes.
9: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
8: Jij brengt de mood bij de vibes.
9: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben van school afgetrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Kortom te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
2: Nu bij Dirk, Müller Milk, 79 cent. Geen geld toch?
9: Zometeen muziek van Slimme Oli, Jorginho met Stelt Niks Voor. En we gaan babbelen over het volgende. Welke film vond je het waard om meerdere keren naartoe te gaan? Ik heb bijvoorbeeld de nieuwe Michael Jackson film al 3 keer gezien. Misschien jij ook, misschien niet. Misschien ben je moonwalk in de zaal uitgerend. I do not know. Maar welke film vond jij het waard om meerdere keren naartoe te gaan? Laat hem doorkomen via de NPO Luister. En we gaan nu luisteren naar Reskiezen van NOSM Dreezy. What's poppin'?
10: In het Groningse Stadskanaal geldt een noodverordening om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt. Twee moeders uit die plaats zouden hun kinderen ernstig hebben mishandeld. Toen dat bekend werd, ontstond er meteen onrust. Bij twee huizen werden ruiten ingegooid. Vanwege de angst voor meer ongeregeldheden mogen mensen die er niks te zoeken hebben niet in de buurt komen. De zaak kwam aan het licht door een melding van school. Maar toen hulpverleners thuis gingen kijken, werden de kinderen niet weggehaald. Deze experts denkt dat hulpverleners meer kennis moeten hebben.
11: Ik probeer dit al een jaar of 8 onder de aandacht te brengen. En ik merk dat het eigenlijk heel moeizaam landt bij professionals. Wat denk ik weer te maken heeft met dat we het liever niet zien en niet geloven. Het is ook heel spannend, denk ik, zeker voor jongere professionals. Want je beticht ouders van iets wat ontzettend ernstig is. En ja, professionals zijn soms ook heel erg bang om dat te doen.
10: En ze vindt dat hulpverleners eerder de politie moeten inschakelen. In het Limburgse dorp Vaals is een man van 27 doodgeschoten. Dat gebeurde vannacht in een park. Toen agenten aankwamen leefde de man nog, maar niet veel later overleed hij. Het slachtoffer komt uit het dorp. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen. Ze zouden op 50 meter diepte grotten hebben verkend, maar kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. 1 lichaam is inmiddels gevonden. Volgens een Italiaanse universiteit zijn onder de slachtoffers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. En het Harry Styles-virus is nu echt uitgebroken bij de Johan Cruijff Arena. Zaterdagavond begint Harry aan zijn concertmarathon. Hij doet dan de eerste van de 10 stadionshows in Amsterdam. Verslaggever Steve Bouwman ging alvast een kijkje nemen daar. Want vlakbij de arena is een soort stadscamping voor hysterische meisjes ontstaan.
12: Ja, ik vind het wel gezellig zo. Net een beetje als op de camping staan.
13: Just like talking to people, spending time with each other.
14: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken.
15: Just stop your cry.
14: Kan je eens uitleggen waarom zit je al een paar dagen van tevoren hier te wachten voor het concert?
16: Omdat ik vooraan wil staan.
17: Ik heb wel gewoon heel veel lagen aangetrokken, dat ik wel goed warm heb.
14: Je hebt een capuchon, nog een capuchon eronder.
17: En een muts. Ik moet voorbereid zijn.
10: Ja, eigenlijk mogen de fans van Harry Styles niet kamperen bij de arena. En daarom zitten ze een stukje verderop te wachten tot ze echt officieel in de rij mogen. Krijg nog het weer. In het oosten en zuiden van het land is het droog en af en toe zonnig. De rest van het land moet het wel doen met veel bewolking en hier en daar een bui. En het wordt een graad of 12.
9: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
3: Fernando.
9: Welke film vond je het waard om meerdere keren naartoe te gaan?

0: het hebben over het volgende. Want er zijn mensen, ik noem ze lotgenoten, mensen die letterlijk meerdere malen naar een film gaan. En ik ben zo iemand. Ik heb bijvoorbeeld There's Something About Mary 13 keer in de bioscoop gezien. Ik heb The Hangover 6 keer in de bioscoop gezien. Ik heb Marvel films zoals volgens mij Endgame heb ik 7 keer in de bioscoop gezien. En zo zijn er meerdere films die ik meerdere malen keer op keer bekijk. Tegenwoordig, sinds de afgelopen weken ben ik helemaal in de ban van de nieuwe Michael Jackson movie. Die heb ik al 4 keer gezien. Echt, ik was bij de première in Berlijn. Die beelden heb ik gezien op mijn Instagram. Zo niet, go check it out. Super geinig. Ik heb daar de moonwalk gedaan, naar voren geleund. Was een mooie Michael Jackson experience. Maar ik merk dat die film mij niet loslaat. Ik merk dat er iets in mij zit. En die zegt elke keer, ga terug. Ga nog een keer. En toen besefte ik dat mensen om mij heen, vrienden van mij, ook verre kennissen, ik hoor ze er ook over praten van, ja, ik ben ook 2 keer geweest, ik ben ook 3 keer geweest, Toen dacht ik, wacht even, hoe zou jij hierover denken als je er luisterde bent? Welke film heb jij meerdere malen in de bioscoop gezien? Laat even doorkomen via de NPO Luister-app. Donna, back again.
1: Ja, good morning. Ik was even op de PC Hoofdstraat. Was ik even praten met mensen die aan het campen waren voor Swatch horloges. Kom nog online staan op phoenix.nl als je het gemist hebt. Het grappige is, ik zat in een Uber terug. En toen zei de Uberchauffeur, zeg even tegen Fernando dat hij Netflix heeft uitgespeeld. Hij heeft elke film al gezien volgens mij. Is dat nou zo, ja of nee? Dus aangezien we het nu toch weer over films gaan hebben, dacht ik, nou, dan kan ik wel even tegen hem zeggen.
0: Klopt.
1: Mensen weten inmiddels, deze man heeft echt alles gezien. Maar ik heb dat bij Sinners gehad. Ik ben denk ik iets van 4 keer naar Sinners geweest in de bioscoop.
0: Oh, je wilt een keer 2 willen Michael B. Jordan zien.
1: Het was niet eens daarvoor, want ik kreeg hem natuurlijk al 2 keer gratis. Maar het was, ik heb hem een keer dan zelf gezien. Ja. Nog een keer met wifi. Nog een keer met wifi. En nog een keer met mijn gezin. Omdat ik vond dat zij het ook echt moesten zien. Dus ik heb hem 4 keer gezien. Die soundtrack van begin tot eind gespeeld. Die heeft me echt in mijn ziel geraakt. Omdat het lijkt misschien van de buitenkant alsof het over een vampierenfilm gaat. Maar het gaat eigenlijk heel erg over racisme, over slavernij, over cultuur, over family. Dus ja, die film heeft me echt helemaal gepakt.
0: Ja, ik voel je, man. Ik heb hem 2 keer gezien.
1: Ja, 2 keer, toch?
0: Ja. Ik heb nogmaals Michael B. Jordan, shout-out. En terecht dat hij de Oscar won voor Best Actor. En terecht. Als Timothy Chalamet had gewonnen, had ik mijn schoen opgegeten.
1: Dan was ik uit protest nog 10 keer naar die film.
0: Snap je wat ik bedoel? Ongelooflijk. Maar ik zie Elvis doorheen komen. Tommy zegt, Elvis heeft hij een paar, ik weet niet hoe vaak ik die hem heeft gezien. Elvis, vond je die film goed? Heb je die gezien?
1: Ik heb hem überhaupt niet gezien. Nee, dus kan ik niet over
0: meepraten. Hij was leuk. Bohemian Rhapsody, die was ook wel goed. De film over het leven van Queen, Freddie Mercury. Goed gespeeld, goed geacteerd. Zat ook echt goed in elkaar. De producent van Bohemian Rhapsody heeft trouwens ook de Michael Jackson film geproduceerd. En die heeft ook Jafar Jackson geselecteerd. Want die vond hem by far out, zeg maar, de beste persoon om de rol te vertolken. En daar heeft hij ook gelijk in. Straks zal ik wat fragmenten laten horen van Jafar Jackson die uitlegt wat er met zijn tenen is gebeurd tijdens de rol van Michael Jackson. Maar laat doorkomen via de NPO-lijst. We hebben het over het volgende. Welke film heb je meerdere malen gezien in de bioscoop? Ik zeg vanaf nu is het voor mij de Michael Jackson movie. 3-4 keer gezien. Donna Sinners, die heeft hem ook 3-4 keer gezien met familie. Die heeft Michael B. Jordan letterlijk gebrand op haar netvlies. In alle vormen. Dus shout-out aan Michael B. Jordan. Lucio Christian, die ga ik voor je draaien met Alleen is maar alleen. Laat het doorkomen. Ik ben even benieuwd. Welke films heb je meerdere malen gezien in de bioscoop?
2: Ik zonder streken. Is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt. Was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen. Hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken. Zie het als een teken. Ik heb elke

0: Zo, ik had even dit croissant in zijn...
1: Ik moest
0: wegwerken. Ken je niet dat je gewoon... Hij zat echt... Ik moest mijn croissant echt wegwerken.
1: Oké, wacht. Voor als je dit niet gezien hebt. Oh, wacht. Dit buikt mij. Ik zie zeg maar die schuif omhoog gaan en ik zie zeg maar het lampje op rood gaan. En dat betekent on-air. Maar ik zie ook Fernando met zoveel shock op zijn gezicht kijken. En dan kijk ik een soort van aan van, help, ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Dus ik dacht ook, moet ik iets zeggen?
0: En weet je het is, ik voelde al van, ik ga zo een air. Maar die croissant was zo lekker. Ik prop hem nog in mijn mond. Ik denk, binnen 10 seconden is hij weggewerkt.
1: Nee, hij was niet.
0: Hij was nog niet weg.
1: Jij keek echt alsof iemand net een groot geheim van jou had ontdekt. Zo alsof je echt een soort van betrapt en een soort van in shock. Oké, maar goed. Oh, heerlijk.
0: Hij is verteerd. Vandaag hebben we het over... de film die je meerdere malen hebt gezien in de bioscoop. Ik zei vandaag, ja, voor mij is het nu Michael Jackson. Ik denk dat ik voor de 5e keer dit weekend naar de nieuwe Michael Jackson film ben gaan. Ik heb trouwens nog niet van jou gehoord als je naar luisteren bent. Of je die film ook zo vet vindt, weet je? Want iedereen heeft over die film. Die film heeft al miljoenen opgebracht. Ben ook echt een beetje benieuwd of ik de enige ben die hem zo vaak gezien heeft. En misschien heb je ook een bepaald gevoel erbij. Maar Mariska, die hebben we aan de lijn. Mariska, die is ook meerdere malen naar een bepaalde film gegaan. Mariska, naar welke film ben je meerdere malen gegaan?
2: Goedemorgen, naar Fast and the Furious 7.
0: Oh, en waarom 7? Wacht, is het
1: met die
0: Momoa, Mamosa?
2: Ja, nou, Paul Walker was natuurlijk tijdens de opnames overleden. En toen hebben ze die film zo proberen te maken om het afscheid daarin te verwerken. En dat raakte me zo erg, omdat ik die andere delen ook had gezien. Vond ik deze zo mooi en ik kon hem gewoon blijven kijken, omdat het me zo raakte.
0: Ja, ik kan een stukje niet kijken, man. Dat die auto's de andere kant op gaan, toch?
2: Ja,
0: dat is, oh, die splitsing.
2: Ja,
0: oh, die is erg. Ja. Donna, ik trek die niet, hoor.
1: Ja, ik
2: krijg nog steeds een rilling.
1: Ja. Ik hoor ook in jouw stem, Mariska, want je hebt hem, hoe vaak heb je hem gezien?
2: Ja, ik heb hem 5 keer in de bios gekeken.
1: Maar het raakt je gewoon nog steeds, als je het zegt.
2: Nog steeds.
1: Weet je voor jezelf waar dat door komt? Had je een bijzondere band met die films misschien? Of wat was
2: nee,
1: dat?
2: Weet ik eigenlijk niet. Ik keek die films, dus de eerdere delen keek ik al. En toen op een gegeven moment, ik wist natuurlijk dat deel 7 uit ging komen. En toen hoorde ik dat Paul Walker overleden was. Dus toen dacht ik, ik zat een soort van, zeg maar, zo in die film en mijn gevoel. En ik vond het zo mooi. En toen dacht ik van, ja, nu is die film eigenlijk niet meer compleet. En weet je, ja, ik ben heel emotioneel, zeg maar. Dus dan raak ik soort van betrokken en dan ga ik voelen wat die mensen voelen. En dan denk ik van, ja, we moeten door zonder hem. En toch hebben ze er zo'n mooie film van gemaakt.
0: Ja, het is kippenvel. Hij was gisteren, Vin Diesel, die was gisteren bij het filmfestival in Cannes. Dat is een heel groot filmfestival waar de grote der aarde komen. Onze eigen filmdeskundige Roberto Milano was er ook. En daarin zag je ook dat Vin Diesel begon te huilen, omdat ze voor de 25-jarige jubileum van de Fast and the Furious begon hij op een gegeven moment herinneringen naar boven te halen van Paul Walker. En de dochter van Paul Walker was er ook bij. En die gingen allebei huilen, omdat hij zei van, damn man, hij was niet alleen een vriend, hij was gewoon echt een broeder van mij. Hij is er niet meer. Maar dit raakt nog zo diep. En toen hij het zei, moest ik weer gelijk denken aan die film. Toen ze hun beide, wat ik net zei, die beide wegen zo splitsen. En dat is ook het moment dat ik, toen Gerwin kwam te overlijden, dat was mijn referentiepunt om weer naar dat moment te gaan. Dus je bent Matties en op een gegeven moment ga jij jouw kant op en ik ga mijn kant op, want je bent er niet meer, till I see you again.
1: Mooi.
0: Ja, kippenvel.
2: Ja, echt bizar.
0: Dus wow, wel mooi hoor, dat je maar 5 keer hebt gezien, man. Shout-out aan jou, man.
2: Ja.
1: Dus gewoon een emotionele vrouw.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Daar houden we van.
2: Ja, oh, gelukkig. Oh, dat liedje.
1: Ja, sorry, we gaan je weer laten huilen. Dat dan weer wel.
2: Ja.
0: Sorry, Mariska, maar deze moest erin.
2: Ja, geef.

0: Ik ken die girls. Ik ken ze ook. Waar ze dan? Dat is goed. We gaan weer spelen voor die paarse sokken. Die paarse, unieke Fanex sokken. Ze kunnen van jou zijn. Maar je moet de modder niet slopen. Niet zomaar slopen. Verpulveren, ondersteboven hangen, alles ermee doen. Oké? Dit was een Doritos. Luister even goed. Maak het volgende spreekwoord af. Oost-West. Precies, die. Laat hem doorkomen via de NPO luisterapp en dan spelen we zometeen de moordende minuut.
1: Wow! Yo, Fanex Lajora!
2: Ik vind het super mooi om hier te staan.
3: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1!
4: Jade Lauren.
3: Brenna.
4: Distinct.
3: Zoe Tauran.
4: Boerenliefde.
3: Zo.
4: En nog veel meer.
3: Zijn genomineerd voor een Fanex Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar fanex.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: tune is genomineerd voor de Phonix Awards. Dus breng je stem uit, want tot donderdag kun je blijven stemmen via phonix.nl/awards. Ja, moeder natuurlijk krijgt ook een award voor het leveren van weer een regenachtige dag. Yay! Niet dus. Bewolkt, buien vanuit de zuiden. Af en toe een zonnetje, maar het wordt rond de 12 graden vandaag. Kies voor NOS op 3 met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Stadskanaal wordt vol afschuw gereageerd nu twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Omdat de ruiten van twee huizen zijn ingegooid, geldt nu een noodverordening voor het gebied rondom die huizen. De ene moeder zou de andere moeder hebben uitgedaagd om steeds verder te gaan in het mishandelen van haar dochter. Dat meisje van 6 zou met een bezem zijn geslagen op haar hoofd en werd opgesloten en vastgebonden in een kelder. En ook moest haar eigen kots opeten. Deze buurtbewoner vertelt dat ze flink geschrokken zijn in de wijk.
2: Het leeft heel erg in de buurt. Ja, mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik. De emotie die dit loskomt, is heftig.
3: Wat wordt er zowel met elkaar besproken dan hier op straat?
2: Ja, weet je wat het is? Iedereen had wel goed contact met elkaar en je zag het ook niet. Het werd heel goed verborgen gehouden. En dat is misschien nog wel het erge, dat je als buurt het niet door hebt gehad. En ik denk dat daar mensen het moeilijkst mee hebben.
1: Het meisje van 6 en de 7-jarige zoon van de andere moeder zijn begin deze maand allebei uit huis geplaatst.
0: Verschrikkelijk, wat een nachtmerrie als je dit soort dingen hoort.
4: Misselijk maken.
0: Ja, je eigen kots opruimen en eten. Gadverdamme, gewoon de mentale. Maar wat ik ook kwalijk vind, is dat er niet eerder is ingegrepen. Want op een gegeven moment merk je toch, zeg maar, eromheen. Weet je, dat die veilig thuismensen en op school, die instanties. Wat is daarvan, zeg maar, gebleken? Worden die ook aangepakt?
1: Wat bekend is dat de school van dat meisje al eerder een melding heeft gedaan van veilig thuis. Hè? Dat het meisje kwam met een schram op haar gezicht op school. En de docenten merkten dat ze heel erg moe was en heel veel honger had. En toen hebben ze direct een melding gemaakt bij veilig thuis. Alleen, ja, het gebeurt vaak, helaas, dat het gewoon echt lang duurt voordat de hulpverlening op gang komt. Hè? Dat hulpverleners ook die signalen goed kunnen herkennen. Ze zien die signalen wel los van elkaar, maar om dan het hele plaatje bij elkaar te rijmen, ja, dat is vaak, gaat daar tijd overheen. Dus dat is ook wel, wat experts ook zeggen, van dat moet misschien dan ook beter in de toekomst. Maar in dit geval, dit zijn zo van die verhalen. Ik maak veel nieuws en er komt natuurlijk veel nieuws tegen, maar dit zijn echt van die verhalen, dit grijpt mij vandaag ook heel erg aan. Dat je dan denkt, jeetje Mina, wat een ellende.
0: Zo verschrikkelijk. Ja,
1: ik word hier zelf ook echt best wel verdrietig van.
0: Ja,
1: ik
0: ook, voel je. Ja.
1: Vrouwen in de VS die een abortus willen, kunnen voorlopig een bepaalde soort abortuspil blijven gebruiken. Het gaat om een pil die verstuurd wordt via de post en waarvoor je dan niet langs de dokter hoeft te gaan. Eerder verbood een rechter de abortuspil via de post, omdat daarmee strenge abortuswetten van bepaalde staten overtreden kunnen worden. Het Hoge Rechtshof draait deze beslissing nu terug, in ieder geval zolang er nog geen definitieve uitspraak ligt. En die wordt ergens volgend jaar verwacht. En veel mensen zijn er vanwege het lange weekend op uitgetrokken, naar de camping bijvoorbeeld. Maar dat is best afzien door de kou en de regen. Hoewel deze man in Vijfhuizen zich er niks van aantrekt.
5: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
6: We komen hier met ongeveer 40 camperbussen met allemaal oldtimers.
7: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
1: Ja, voor de mensen die dus nog wel aan het afzien zijn op de camping, nog even volhouden, want halverwege volgende week wordt het een stuk beter weer.
0: Fernando. Gewoon wachten, dan wordt het

0: Oude konijn van me, dus dat. We hebben Patricia aan de lijn. Patricia, goedemorgen. Hey, wat ben je aan het doen? Ben je vrij? Ben je aan het chillen? Je klinkt alsof je aan het chillen bent.
1: Nee. Ik ben gewoon lekker vrij vandaag.
2: Heerlijk. Lekker. Jaloers hoor. Jaloers.
0: Ja, wij willen ook vrij zijn. Maar we moeten gewoon werken. Nee,
1: vinden we niet. Je moet ook werkpaden hebben, maar ook sierpaden.
0: Oh, jij bent een sierpaad. Oh, oké. Okay. So you're rubbing it in van, hey.
1: Alleen vandaag.
0: Oké. Je komt uit het noorden van het land. Hoe is het daar dus? Kapot koud?
1: Best wel. Maar het valt mee hoor. Het is wel lekker.
0: Oké.
1: Het zonnetje schijnt, dus we zijn er.
2: Kijk, je klinkt wel lekker vrolijk. Ik mag jou.
0: Ja, ze klinkt gewoon vrolijk. Soms zijn wel van die mensen die zijn gewoon...
1: Ik ben altijd hoor, dus...
0: Nice.
1: Als ik niet vrolijk ben, dan is er echt iets aan de hand.
0: Oké, nou, het gaat helemaal goed met je. We gaan beginnen met de morgen minuut. Ik krijg 1 minuut om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je er 6 goed hebben, dus let's get ready.
3: De moordende minuut.
0: Maak een spreekwoord af. Oost, west,

0: Maak een spreekwoord af. Oost, west?
1: Zuid, west.
0: Ja! Hoe wordt een genre dat uit gedichten bestaat genoemd?
1: Ik weet niet.
0: Hoeveel minuten zitten en een 2,5 uur?
1: 2,5 uur of minuten? 60? 150?
0: Ja, door welk bedrijf is de iPhone ontwikkeld?
1: Apple.
0: Van wie is de tune Starlife?
2: Pas.
0: In welk land ligt Bratislava?
1: Maar, ik weet het echt niet.
0: Hoe heet de gele spons uit Bikini Bottom?
1: SpongeBob.
0: Ja. Wie is er een duo? Wie vormt een duo met Dins?
1: Ik heb echt geen idee.
0: Deze moet je weten. Hoe laat begint de ochtendshow?
1: 7 uur.
0: Nog een extra hoor. Wat is
2: kijk, het is gewoon fijn dat je zo vrolijk bent van jezelf, weet je. Dus niks kan jou toch van je stuk halen. Jij hebt al gewonnen. Je hebt gewoon al gewonnen.
0: Je hebt gewonnen van het leven. We gaan even precies kijken hoeveel je hebt, weet je. 1, 2, 3, 4 en... Dat was het. 4 helaas.
2: Helaas, Patrice.
0: Helaas.
1: Volgende keer beter.
0: 100%. We geloven erin. Tot de volgende keer.
2: Doei.
0: 0909-3869-3869. Wie wordt de kaper en is de kaper van de morgen minuut? Good morning.
3: Yes, yes, good morning.
0: Yes, yes, yes. Vertel.
3: Starlife, Frenna.
0: Ja, man. Ja.

0: lekker bezig.
1: Ja, die sokken kunnen deze kant op, hoor.
0: Ja, maar die sokken, hij is trots aan zich. Geef me die zakken.
2: Limited edition, hè, die dingen.
0: Zak. Wie vond de duo met Din Siggy? Ochtendshow begint om 6 uur. Hoe wordt een genre dat uit gedichten bestaat genoemd? Poëzie. In welk land ligt Bratislava? Slowakije. Dus, helemaal goed. Blijf in de lijn en dan sturen we die paarse sokken naar je toe.
1: Yes.
0: Lobby.

showing everybody's true colors. Nou, hij is duidelijk hoor, Mr. Drizzy Drake met Make Them Pay van Iceman. Besef deze tune maar, de Champions League van deze week. Lijpen en KM. Droom soms. Check en volg die playlist Nandolik Sound System op Spotify.

0: AM, Droom Soms. Ja man, de nieuwste release is checked out in the place. Nando Leak Sound System. Reskizi, wat heb je met ons zometeen qua nieuws?
1: Veel geschrokken mensen in Stadskanaal, waar gisteren twee moeders werden opgepakt die hun kinderen zwaar mishandelden. Dat hoor je zo.

0: ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor jij alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt. Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/catronara. Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou. Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnix FM op TikTok.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funnix-kanalen.
7: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roepram bij

0: vibe goed.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben verscholen getrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Kortom te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
10: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Caidel. Is het nieuws van NOS 3 met Rens Kiezi. What's poppin'?
11: Een hoop emoties in Stadskanaal, waar twee kinderen ernstig zijn mishandeld. Twee vriendinnen worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 onder meer te hebben opgesloten en uitgehongerd. Toen dat bekend werd, gingen er stenen door de ramen van twee huizen. Deze buurtbewoner is bang voor meer onrust.
12: Ik denk dat we sowieso nog wel de komende dagen veel rumoerigheid gaan hebben hier in de buurt. Want de woningen zijn natuurlijk helemaal afgezet, de ruiten zijn eerder ingegooid. En ik denk ook dat nu het weekend om de hoek is, dat we zeker nog wel meer voorvallen hier in de buurt gaan hebben. Maar ik hoop dat de directe buren het rustig met elkaar erover kunnen gaan hebben. En vooral de boel een beetje in de gaten houden, want wij wonen hier ook nog. Ik snap de mensen met hun reacties over de personen waar het om gaat. Maar er wonen meer mensen omheen en hou ook een beetje rekening met hun.
11: Ook de gemeente en politie houden rekening met meer ongeregeldheden. Daarom mogen alleen mensen met een goede reden in de buurt van de vernielde huizen komen. Het dodental van de Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 24. Volgens president Zelensky zijn er onder de doden ook 3 kinderen. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten onder het puin. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En het Drentse dorp Zwarte Meer maakt zich klaar voor het WK Sjoelen. 16 landen, waaronder Slowakije, Suriname en de Filipijnen, proberen dit weekend de titel bij elkaar te schuiven. Sjoelen is natuurlijk oer-Hollands, maar wordt dus ook in het buitenland gedaan. De voorzitter van de Sjoelbond legt uit hoe ze ook aan de andere kant van de wereld zijn gaan sjoelen.
13: Dat komt deels doordat Nederlanders naar die landen vertrekken en daar het sjoelen in meenemen. Die nemen de sjoelbak mee of die laten gewoon onze fabrikanten sjoelbakken daar aanleveren. En ook daar de lokale bevolking daarbij enthousiast mee maken. En vervolgens krijg je daar eigenlijk een soort olievlek effect. Waardoor ook daar het sjoelen naartoe gebracht wordt.
11: Ja, Duitsland is de titelverdediger. Wie dit jaar wereldkampioen sjoelen wordt, is morgenmiddag live te zien bij RTV Drenthe. Krijg je nog het weer? In het oosten en zuiden van het land is het droog en af en toe zonnig. De rest van het land moet het doen met veel bewolking en hier en daar een bui. Het wordt een graad of 12.
1: Op jouw favoriete artiesten voor de Funix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funix app voor meer info. Of ga naar funix.nl/awards. Let's get started. Come on.
2: Let's get this day started. 30 minuten, de dikste Funix hits in de mix.

0: is wat het is, hè. Het weer is een beetje regenachtig hier en daar. Tot ongeveer 12 graden. Let's kiezen met de nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'?
1: Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen. Ze zouden op 50 meter diepte grotten hebben verkend, maar kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, maar deze duikexpert heeft wel een idee wat er mogelijk gebeurd zou kunnen zijn.
2: Als ze met lucht hebben gedoken, dus wat je normaal gewoon inademt, dan kan dat wel een negatief effect hebben. Je kan op die diepte kan je last krijgen van narcose, waardoor je beoordelingsvermogen erg afneemt. Dat noemen ze ook wel eens de dronkenschap van de diepte. Dus het is eigenlijk, of de wet van Martini. Dus elke 10 meter die je onder water gaat, is eigenlijk een glas Martini. Dus op die diepte heb je ongeveer 5 glazen Martini op.
1: Ja, en helemaal in een grot wordt het dan lastig volgens hem. 1 lichaam is inmiddels gevonden. Volgens een Italiaanse universiteit zijn onder de slachtoffers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Er wordt aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Gidi Markezoer. Die zei tegen een journalist dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Dat is volgens onder meer mensenrechtenorganisatie The Rights Forum strafbaar en daarom doet de organisatie aangifte. GroenLinks-PvdA-leider Klaver vindt dat alle partijen de uitspraken moeten veroordelen.
0: Ja, ongelooflijk. Ik hoorde net, zeg maar, en ik zag net het fragment, Donner liet me het fragment zien. Maar deze man is kapot knettergek dat hij dit soort dingen zegt. Dat kan je toch niet. Ja, ik denk dat zelfs het woord gek, zeg maar, gewoon een understatement is. Maar zo.
3: Ja, het pijnlijk is dat hij het echt meent en dat hij zichzelf waarschijnlijk niet gek vindt.
0: Ja. Hij corrigeert zichzelf niet eens.
1: Nou ja, goed, er wordt in ieder geval aangifte tegen hem gedaan. En we zullen moeten afwachten wat daar allemaal uit gaat komen verder.
0: Ja. Zeker.
1: En in een rivier in Thailand zijn de botten gevonden van wat ooit een reusachtige dino moet zijn geweest. 27 meter lang en ongeveer zo zwaar als 9 olifanten. Een dorpsbewoner vond de eerste botten. Wetenschappers zochten door en vonden daarna onder meer een bot van bijna 2 meter lang. De dinosaurus leefde zo'n 13 miljoen jaar geleden en hij had een reusachtige nek en kop en vierkante poten.
0: Heerlijk. Fernando. Vanuit een nieuwe Jurassic Park film opkomen, voor mijn gevoel. Dit is A Boogie with a Hoodie.

0: wel crazy, you know?
1: Om mijn leven gesproken, Wees.
2: Dit is de Phonics Hitmachine. Dikke winnen.
3: Ja!
1: Ja! Zometeen gaan we tickets weggeven voor de Phonics Awards. Volgende week donderdag in AFAS Live. Je kan nog steeds stemmen. Breng je stem uit via phonics.nl/awards.
4: En je kan ook tickets winnen tot en met volgende week donderdag. Maar de tijd begint wel een beetje te dringen nu.
1: Zo, je moet scherp zijn, actief zijn. Als je muziekkennis on point is en je weet duidelijk te zeggen... oh, maar die song is ouder dan, nieuwer dan. En je kan doorgaan en doorgaan tot je afvalt. Doe dan mee. Stuur dan nu Hitmachine via de NPO Luister-app. Stuur gewoon Hitmachine via de NPO Luister-app. En dan horen we je zo, samen met een andere kandidaat op de Nederlandse radio. Dit is Architrax, ECSB, met de Phonics hit.

0: Bongo Bongo, Russian Alejandro.
1: Dit is de Phoenix Hitmachine. Tickets winnen. Hitmachine. Tickets winnen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Hitmachine. Ja man, de laatste tickets zo. Beginnen wel langzaam uit de hoek te komen. Want ja, volgende week donderdag 21 mei is het al zover. De Phoenix Awards.
0: Zo, heb je er zin in? Amer en Kelly.
4: Ja.
0: Jullie willen erbij zijn, hè?
4: Ja.
0: Oké. Oké, nou, Amer, hoeveel denk je het goed te hebben?
4: Ik ga voor 4.
0: Jij gaat voor 4? Oké. Okay.
4: Ja.
0: En Kelly, ga je voor 5?
5: Ja, laten we
0: maar
5: gewoon doen.
0: Oh, Kelly gaat voor 5. Amer, ga je voor 6?
4: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, duidelijk. Nou, Kelly moet het maar doen met 5.
5: Ja.
0: We beginnen met de nummer uit 2019, Asjafar met...
6: Pull up die trekker, Asjafar, ik kom aan in trainen, bitch. Doe die dans, losjes, ze weten hoe ik...
0: Is de volgende tune ouder of nieuwer?

0: gewoon blijven proberen.
1: Blijf proberen.
2: Er zijn nog kansen. Hopelijk zien we jou ook 21 mei. Maar aan mij jou sowieso, man. Dus tot dan.
1: Lobby.
3: Ben met die dijf van jezelf. Ben met die dijf van jezelf.

0: right here. En ik zeg je, de Dracoloog is in de building. Hij is binnengekomen als een snow bunny. Iced out. Want zijn idool heeft 3 albums gedropt. Niet 1, niet 2, maar 3 albums.
1: Drake, dit is jouw dag, man.
2: Dit is gewoon mijn dag. Ik stond lekker op. Ik luister die pokoes. Zijn hoofd is heet. Je hoort Drake beginnen met je. Dan weet je van, ah, het wordt gespit vandaag.

0: het feit dat je zich nooit uitspreekt over Palestina.
1: En daarbovenop, je moet nagaan, deze man heeft zeg maar die Jewish side. Dus dat hij dat ook nog eens zegt, maakt
2: oh, daar zeg je me wat, ja.
0: Dat maakt
2: Drake
0: hem heel
2: Jewish. Zie je, hij is echt die Drake-oloog. Ja. Hij komt gelijk met knowledge, deze
1: snap
2: man.
1: Je? Dus, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb Iceman nu redelijk beseft. Er zit niet echt zeg maar, zo'n echte radiopokoe op. Net zoals hoe die Hold On We're Going Home had gedropt. Al die tunes met Rihanna, dat zit er niet echt op. Maar goed, nog twee andere albums te gaan.
0: Ja, ja.
1: Was een verrassing. Ik ben heel benieuwd. Maar je hoort hem ook ergens in een pokoe zeggen van dat zijn vader dus kanker heeft. En,
0: ja, heftig man.
1: Ja, dat hij dus andere dingen aan zijn hoofd heeft dan overal heel diep op ingaan. En je moet nagaan, hij pakt al aan. Dus je denkt ook bij jezelf, oké, gekkig. Maar,
0: Wat was het er off-air over? Ik denk dat Drake eigenlijk 3 albums heeft gedropt. Met een hele subliminal touch. Hij heeft bijvoorbeeld op de albumcover van Iceman heeft hij de Michael Jackson handschoentje.
1: Ja, man, met
0: die hij heeft gekocht.
2: Ja.
0: Dus daarmee geeft hij een beetje aan van, hey, ik ben de koning voor jullie allemaal.
1: Mm-hmm.
0: Dat is subliminally. Hij dropt 3 albums. Heeft een artiest nooit gedaan op 1 moment.
1: Yeah.
0: Dus dan dropt hij 3 albums. Waarbij hij met 3 albums de Billboard Top 100 kan domineren. Op een hele unieke manier.
1: Klopt, alleen ik ben wel bang. En dat is zeg maar waar het bij mij altijd een beetje begint te schuren nu. Kwaliteit boven kwantiteit.
2: Ja,
1: en ik begin bang te worden. Kijk, ik hoop dat voor hem dat die 3 albums heel goed zijn. Kijk, wat ik zeg, Iceman is een goed album.
0: Is
1: maar die moet je gewoon rustig luisteren.
2: Dat is echt een luisteralbum.
1: Dat is echt een luisteralbum. Tegelijk die andere albums, ik heb ze nog niet gehoord. Alleen als die uiteindelijk, zeg maar, als sneeuw voor de zon verdwijnen, heb je voor lucht 3 albums gedropt.
0: Ja, ze zijn niet...
2: Wel een mooie tekst bij Iceman, dat de rest niet als sneeuw voor de zon moet verdwijnen. Kijk,
1: soms schud ik zei die mouw eventjes.
2: Ja, die lijn moet even beseft worden, hij ging te snel. Maar ik snap wat je bedoelt, dat het dan op een gegeven moment meer gaat over bepaalde records en cijfers halen. Nou komt het natuurlijk wel uit een periode waarin hij een certified pedophile eigenlijk is benoemd door de wereld. Dus ik kan me dan ook wel voorstellen dat je even echt wil laten te zien van, kijk, dit is wie de baas is.
1: Juist, snap je? Maar dat is het uiteindelijk als mensen dan gaan zeggen, je dropt 3 albums, maar de cijfers zijn daar niet. Ja, dat heb je eigenlijk weer geflopt.
2: Ja,

Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-boost.

0: die vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet

0: nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor je alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Utrecht. Ook voor jou. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hiphop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: als Dracoloog heb ik natuurlijk ontzettend lang gewacht op deze dag. Iceman is out. En sterker nog, nog twee albums heeft Drake gedropt. Jij en ik gaan er zo meteen verder op inzoomen. Alleen voordat we daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er worden meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 doden gemeld. Het ebola-virus is heel besmettelijk en heel dodelijk. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 al bijna 2300 mensen om het leven na een ebola-uitbraak. Nederland gaat voortaan elk jaar op een conferentie in gesprek met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Tijdens die Koninkrijksconferentie gaan de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eilanden waren boos toen Nederland niet meestemde in de Verenigde Naties over het slavernijverleden zonder te overleggen met het Caribische deel van ons koninkrijk. Premier Jette.
2: Als EU kwamen we niet uit de tekst van die resolutie, vandaar dat de EU-landen zich hebben onthouden. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.
1: Nu gaan ze dus jaarlijks overleggen om dit soort gedoe te voorkomen. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep ontdekt. De ongeveer 55.000 kippen worden gedood. Voor 25 bedrijven in de buurt geldt een ophokplicht. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. En een roeiwedstrijd op de Waddenzee gaat niet door. De Harlingen Terschelling roeirace staat bekend om de zware omstandigheden. Deelnemers moeten in een sloep 34 kilometer lang de hoge golven en harde wind trotseren. Maar vandaag dus niet, want het water is te koud en de wind waait te hard.
3: Hoe is de stemming hier?
4: Ik ben blij dat je vraagt.
5: Ja. Heel slecht. Je gaat ervan uit dat je kapot gaat straks. En dan is dat wel een teleurstelling dat dat niet gebeurt. Het is wel iets wat veilig moet gebeuren. En als je daar met 600 man op het water zit, kun je niet gered worden. Oh ja. Dus wat dat betreft is het een verstandige beslissing. Maar we zijn geen watjes natuurlijk.
1: Eén lichtpuntje, het traditionele roeiersfeest gaat wel gewoon door. De organisatie verwacht een volle feesttent, omdat dit jaar iedereen fit genoeg is om er een leuke avond van te maken. Krijg je nog het weer? In het oosten en zuiden van het land is het droog en af en toe zonnig. De rest van het land moet het doen met veel bewolking en hier en daar een bui. Het wordt een graad of 12.
6: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

Jonna Fraser Fashion Week. En vandaag is de dag waar we heel lang op hebben gewacht. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Drake heeft namelijk zijn gloednieuwe album Iceman gedropt. Ja, ja, als Drakeoloog ben ik daar natuurlijk super blij mee, super blij mee. Maar Drake had gewoon ook nog een verrassing. Hij heeft namelijk 3 albums op 1 dag gedropt. Iceman, Maid of Honor en Habibti. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb nog niet alles kunnen beseffen. Ik ben nu ongeveer halverwege Iceman. En ik moet heel... Ja, weet je, het klinkt echt wel als een goed album. Maar radio-wise denk ik niet dat daar de bangers op gaan staan waarvan je zegt, ja, die gaan we echt keihard streamen of zo. Maar hij is veel aan het adresseren. Hij vuurt shots richting zoveel mensen. Hij heeft het weer een klein beetje over die battle natuurlijk met Kendrick. Hij heeft het over die top 3 discussie waar J. Cole ook onder andere in zit. Hij heeft het over Rick Ross. Hij heeft het uiteindelijk zelfs ook nog over DJ Khaled. Dus kortom, iedereen krijgt er van langs. Maar sad, en het is true. Hij vertelt ook op een van zijn pokoes dat zijn vader dus kanker heeft. En dat hij daar veel meer mee bezig is. En dat hij eigenlijk ook nog meer op zijn meer wil vertellen dan dat hij nu doet. Maar ik denk zomaar dat dat er nog aan gaat komen. Voor nu heb ik een van die tunes voor je klaarstaan waarvan ik denk, ja, die ga ik aan je laten horen. Dit is er zo eentje. Je moet hem even goed beseffen welke lyrics hij spit. Want hij haalt hier echt genadeloos uit naar DJ Khaled die Palestijns is en nog geen één keer Free Palestine heeft gezegd.

Rihanna tijdens Rewind op Phonix. Daarvoor Drake met Make Them Pay. Nieuwe tune van zijn nieuwe album Iceman. Go check it out. Zometeen is het tijd voor de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee het gaat. En je kan prachtige paarse Phonix.

0: Up.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. En als je zo meteen die mashup hoort en je denkt bij jezelf zo, Quinn, ik denk dat dit wel heel bekend voorkomt. Ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Dan kan je naar de NPO Luister-app toe gaan. En dan kan je mij die antwoorden laten weten. Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Funnings Goodie pakket. Met dus hele mooie Funnings sokken. Die moet je willen hebben in je collectie. Alleen voordat het zover is dat je die kan winnen, moet je wel die mashup raden.

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen. De NPO-luisterapp die staat open en daar kan je de antwoorden indroppen waarvan jij denkt dat die goed zijn, ja? NPO-luisterapp, that's the place to be. Drop het erin. Misschien ben je zo meteen van ik sokken rijker.

0: Walid, Ronnie Flex en Noor. Tijdens Rewind of Phonics met Ik Haat Je. En ik hoop niet dat dat hetgeen is wat jij tegen me zegt als je die morning mashup fout hebt, hoor.
1: In the morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De morning mashup. De NPO-luisterapp die heeft redelijk wat reacties binnengekregen. En wat ik zeg, jij en ik gaan er zo meteen op inzoomen. Alleen misschien ben je nu net pas ingetuned en heb je hem nog niet gehoord. Dan zou

0: Shop.
1: Stefano die zegt, Quinn, je bent op zoek naar EO en oef. Lela die zegt, je bent op zoek naar loyal en lekker, hè. En Donnie die zegt, je bent juist op zoek naar EO en lekker, hè. Het gaat echt alle kanten op. De vraag is alleen, wie heeft de juiste toegestuurd?

Dat betekent dat Donnie de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met de Phonics sokken. Gruwelijk, gruwelijk. Je hebt het gefixt. Die sokken die komen jouw kant op. Er waren meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Niet getreurd. Maandag ben ik bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu duiken jij en ik richting die era dat Chris Brown en Tyga unbeatable waren. Dit is

overigens genomineerd voor de Phonics Awards, categorie Artist of the Year Female. En zometeen heb ik een mannelijke artiest aan. En ik ben eigenlijk verbaasd dat hij geen één nominatie te pakken heeft tijdens de Phonics Awards. Wie het is, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor Dior door je speakers. Dit is Go Mama. Phonics!

0: vind ik toch best bijzonder.
1: Dat gezegd hebben, dan kan je natuurlijk nog steeds je stem uitbrengen. www.vanix.nl. Stem op jouw favoriete artiest en je kan zelfs nog Vanix tickets winnen. Ondertussen hebben we het laatste nieuws. Renske, NOS op 3, wat heb je zometeen voor ons?
2: Straks hoor je meer over het heftige duikongeluk in de Malediven. Daarbij zijn 5 Italianen omgekomen.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funnix en Funnix Gemist. Zien we je daar?
3: Nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor jij alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou.

0: begrijp goed. Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Catronara. Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content. Raindance is zometeen onderweg, maar ook de dikste van de week van Frenna. Het is vrijdag, let's get this party started. Zometeen Quincy's Weekend Warm-up met weer een hele lekkere mix. Alleen hoe die eruit ziet, of nou ja, hoe die hoort, klinkt. Dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. In het Limburgse Nederweert is een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Het gebeurde woensdag. Volgens een lokale nieuwssite was de jongen bezig met het weghalen van golfplaten in stallen die worden gesloopt. Hij zakte door het dak en viel op een betonnen vloer. Hij raakte zwaar gewond en is uiteindelijk gisteren overleden. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen. Ze zouden op 50 meter diepte grotten hebben verkend, maar kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, maar volgens deze duikexpert kan grotduiken best gevaarlijk zijn.
2: Ze waren met z'n 5, dus in een grot is het meestal niet, heb je niet erg veel ruimte. En als er een beetje stoffig is en je zwemt dan met 5 duikers, dan kan het best wel zo zijn dat het zicht in die grot van 10 meter binnen een minuut teruggaat naar een halve meter of nog minder. Dus dan vind je de uitgang niet meer.
1: 1 lichaam is inmiddels gevonden. Volgens een Italiaanse universiteit zijn onder de slachtoffers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. En Dotan houdt vanavond een benefietconcert voor de Vondelkerk in Amsterdam. Tijdens Oud en Nieuw vloog die kerk in brand. Dotan woont in de buurt en wil geld ophalen voor het herstel. Eigenlijk was het plan om in de Vondelkerk op te treden, maar dat gaat niet door de brand. Deze buurtbewoners hoopten in januari al dat het gebouw opgeknapt zou worden.
3: Ja, je wordt emotioneel van.
4: Het meest bijzondere is wat er nu weg is. Dat is de toren. Het doet pijn, maar ook een uitdaging om dit gewoon met de stad en met het land te zeggen dat we dit moeten en kunnen en willen herstellen.
1: Dotan doet daar dus een financiële duit voor in het zakje. Krijg je nog het weer? In het oosten en zuiden van het land is het droog en af en toe zonnig. De rest van het land moet het doen met veel bewolking en hier en daar een bui. Het wordt een graad of 12.
5: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funix Awards en maak kans op tickets. Check de Funix app voor meer info.

0: Je hebt op vrijdag altijd op Funnex Thank God It's Friday met Norden en Wef met een heerlijk setje. Imani in Fights heb je een heerlijk setje. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja, waarom doen jij en ik dat ook niet tijdens Rewind, toch? Ik bedoel, je wilt toch gewoon heerlijk die ochtend alvast opstarten en in die vibe komen. Stiekem een mimosaatje naar achter klappen. Maar goed, dat ga ik natuurlijk niet adviseren. Vorige week hadden we de heerlijke mix, namelijk de Best of Afro van DJ Mini. Shoutout nog naar DJ Mini. Vandaag is een andere DJ aan set, maar hebben we natuurlijk ook een andere mix. Nanda, die kwam afgelopen week de NPO Luisterin app ingeslijt. En die zei tegen mij, Quincy, ik ben op zoek naar een bepaalde mix. Weet je, ze kan het allemaal zelf veel beter uitleggen. Nanda, een hele goede morgen.
1: Hey, good morning.
0: Ja, jij hoorde vorige week die Best of Afro mix en toen kwam jij met een idee. Vertel.
1: Nou, hoe leuk zou het zijn om in aantocht van de show van Jonna Fraser om een mix van hem te doen.
0: Ja, kijk, in die zin, Jonna Fraser werkt altijd. Hij gaat natuurlijk optreden. Morgen, als ik het goed heb, is zijn concert. Ja, daar moeten we een klein beetje heerlijk naartoe bewegen dan, toch?
1: Ja, zeker weten. En het is vrijdag, dus hoe heerlijk is dat om zo je weekend in te gaan?
0: Weet je, Nanda, you woke up and you chose to speak facts. Ik hoor niets wat hier niet klopt. Dus ik zou zeggen, Nanda,
1: zeker.
0: Jij kan gewoon lekker achterover gaan leunen. Mixed by DJ Shaniqua Divine is dit de Best of Jonna Fraser mixtape. Tijdens Quincy's Weekend Warm-Up. Thank you!
1: Ervan genieten.
0: Lobby!

Wow, the best of Jonah Mix. Tijdens Quincy's weekend warm-up. Oh, dat gaat helemaal fout. Een dikke shout-out naar Shaniqua Define voor deze mix, man. Wow, shout-out naar Nanda ook voor deze remix. Onder andere Joanne en Danny komen de NPO luisteren in van wat een mix, zeg. Dit mag vaker. Nou, we gaan het ook vaker doen. Want wat moet de mix van volgende week gaan worden? Moet het weer een best-of van een artiest worden? Van een producer? Van een genre? Het kan natuurlijk allemaal. De NPO luisterapp, that's the place to be. Drop het erin. Wie weet hoor je dan volgende week jouw keuze tijdens Quincy's Weekend Warm-up.

0: Phonics. En vandaag vooral over een jongen die op een hele bijzondere manier een auto vooruit trekt.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30 en dan is het tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou is de vraag wel, hoe loopt zo'n bizar verhaal af die ik zo meteen aan jou ga vertellen? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zo meteen lekker snel mee reageren. Tegelijkertijd, vergeet niet even wat lekkers te pakken. Hè? Even wat te eten, wat te drinken. Dat helpt wel. Je hebt hard gewerkt deze ochtend. En voor het verhaal van vandaag vliegen jij en ik richting de UK als daar iets heel bijzonders bezig is. Nou ja, een touwtrekwedstrijd, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Dat kan je tegen elkaar doen, maar je kan bijvoorbeeld ook een voorwerp of een object trekken. Nu is er dus een guy die een auto vooruit heeft getrokken op een hele bijzondere manier. En dat terwijl hij ook nog eens in de fik stond, moet je dus nagaan. Alleen de vraag aan jou is, waarmee trok hij dan die auto vooruit? Was dat antwoord A, dat deed hij met zijn tanden? Antwoord B, ja, ik kan het niet anders verwoorden. Hij deed dat met zijn tolly. Of antwoord C, met zijn tepels. Ja, ik kan het niet eens mooier maken dan dit. Ja, belachelijk eigenlijk wat er is gebeurd. Gekkigheid. Hoe trok deze jongen uit de UK toch die auto vooruit? Was dat antwoord A, met zijn tanden? Antwoord B, met zijn tolly. Of antwoord C, met zijn tepels? De NPO Luister-app, that's the place to be. Daar kan je het antwoord in droppen waarvan jij denkt dat die juist is. Gaan we tussen.

0: in de brand stond. De vraag aan jou was alleen, hoe deed hij dat? Antwoord A, met zijn tanden. Antwoord B, met zijn tolly. Of antwoord C, met zijn tepels. Ja, dat waren toch wel drie bijzondere antwoorden. Rihanna die schrok zich helemaal een hoedje. Die liet even weten van, hè, hoorde ik nou echt gewoon tolly on air? Ja, dat hoorde je goed, Rihanna. Dat hoorde jij heel erg goed. Antwoord C, die is vaker binnengekomen. Hè, dat het ging om zijn tepels. Onder andere Olivier, DJ Bullet, Mike Cobra, Sabrina, die kwamen met dat antwoord. 010, die kwam met een andere suggestie.
1: Yo, Q. Ja, antwoord B, met zijn tolly. Ik denk dat hij een tolly heeft van 30 centimeter. Ja, moet lukken toch. Groetjes uit Rotterdam.
0: Hey, ik ga stuk. Wilde gedachtegang 010, wilde gedachtegang. Maar de vraag is dat dan ook het juiste antwoord? Zeker met hoe hij aan het redeneren is. Of is het antwoord A met zijn tanden? Of toch antwoord C met zijn tepels? Het juiste antwoord hoe deze jongen, terwijl die in de brand stond, die auto vooruit heeft getrokken, is antwoord B. Inderdaad, met zijn tolly. Dan denk je bij jezelf, hè, que pasa, hoe is dit dan gegaan? Nou, het gaat dus om een 50-jarige strongman. Dus dat is echt zo'n man die al best wel sterk is, vaak meedoet aan dat soort wedstrijden. Hij heeft 40 meter qua lengte heeft hij een auto getrokken met zijn tolly. Dus ja, ik bedenk het echt niet. Waarschijnlijk was die auto niet heel erg zwaar. Maar dat deed hij wel met een bijzondere reden. Hij stond tegelijkertijd ook nog eens in de brand. Hij heeft dit gedaan om awareness te creëren voor prostaatkanker. Nou, en als je dat dan natuurlijk doet, dan krijg je van mij je blessing. Want dan denk ik, ja, heb je het wel voor een greater cause ingezet. Dus een hele shout-out naar John.

0: Banana Boy en Georgia Smith. De vrouw waar Drake naar verluidt toch erg verliefd op was. Zometeen kan je tickets winnen voor de Phonics Awards 2026. Aankomende donderdag gaat dat plaatsvinden in de AFAS Live. Wil je die tickets winnen? Stuur dan alvast Hitmachine in de NPO-luisterapp. Terwijl je dat doet, gaat Renske ons zometeen van het laatste nieuws voorzien. Wat heb je zometeen voor ons, Renske?
1: Het Nederlands elftal komt op het WK een hoop Japanse spelers uit de Eredivisie tegen. Dat hoor je zo.

Nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor je alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt. It's gone.

0: staat Utrecht, ook voor jou.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
8: Met zometeen Fresh NK en Bare Minimum. Maar je gaat ook Give Them van Frenna en Schief horen. En jij kan 2 tickets winnen voor de Vanix Awards. Stuur alvast Hitmachine in de NPO-luisterapp als je die zou willen winnen. Terwijl je dat naar mij toe stuurt. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede middag.
9: Goedemiddag. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. Die zei tegen een journalist dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Volgens de mensenrechtenorganisatie is dat strafbaar. Marcus Zoer zei er net zelf dit over op Radio 1.
10: Ik heb inhoudelijk niks verkeerds gezegd. Ik geef wel toe dat de vorm had minder emotioneel gemoeten. Maar de inhoud is gewoon de staande praktijk die nu al plaatsvindt bij de Nederlandse grens. Ik pleit wel voor uitbreiding van die praktijk. Want ik vind dus dat we moeten stoppen met asiel. En ik denk dat heel veel Nederlanders genoeg hebben dat ons land wordt overspoeld door mensen hier ver vandaan.
9: Meerdere partijen zijn boos over wat Marcus Zoer heeft gezegd. Zo noemt GroenLinks-PvdA-leider Klaver het diep weerzinwekkende taal. En D66-leider Paternotte vindt de uitspraak compleet idioot. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op om het heft niet in eigen handen te nemen. 2 kinderen zijn ernstig mishandeld in die Groningse plaats. 2 vrouwen worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 onder meer te hebben opgesloten en uitgehongerd. Toen dat bekend werd, zijn er ruiten ingegooid bij 2 huizen, waarschijnlijk die van de verdachte moeders. Deze buurtbewoner vertelt hoe de omgeving reageert.
11: Ja, met afschuw. Het is erg genoeg wat er gebeurd is. En dan ook de commotie en de Facebook reacties die erop komen. Natuurlijk, mensen hebben een mening, maar ja, het is erg genoeg wat er is gebeurd. Die kinderen gaan de rest van hun leven al last van hebben. Laat het lekker rusten.
9: De burgemeester zegt dat de vernielingen het onderzoek in de weg zitten en dat de kinderen niet worden geholpen met vandalisme. En het Nederlands elftal komt op het WK een hoop Japanse spelers uit de Eredivisie tegen. Japan heeft 5 spelers uit Nederland opgenomen in de selectie. Onder wie Eredivisie topscorer Ueda van Feyenoord. Nederland zit in de WK-pool met Japan. NEC-speler Sano kreeg slecht nieuws. Hij zit niet bij de Japanse WK-selectie. Krijg je nog het weer wisselvallig met wolken en regen. In het midden en zuiden van het land ook af en toe met wat zon. En het wordt een graad of 12.
12: Op jouw favoriete artiesten voor de Vanix Awards. En maak kans op tickets. Check de Vanix app voor meer info. Of

Die zijn nog te koop via www.funx.nl, maar je kan ze ook winnen. Ja, moet je meedoen met de hitmachine, ietsjes moeilijker, misschien wel wat leuker en uitdagender. Het enige wat je voor nu hoeft te doen is hitmachine te sturen in de NPO luisteren. En dan weet ik dat je ready to rumble bent.

0: Falling in Love, Jemani Eerzijs en Mol.
1: Dit is de Phonics Hitmachine. Tickets winnen.
0: Komende donderdag is het zover. Phonics Awards 2026. Jij kan erbij zijn. Tickets, die kan je kopen.

0: Yes,
1: goedemiddag.
0: Yes. Goedemiddag. Hey, maar, zeg Cecilia, waar ben je gebleven, bro?
1: Nee, ik ben er, ik ben er.
0: Oké, okay, dan is het goed. Hey, stel je voor, je wint die tickets. Wie neem je dat mee?
1: Ik denk dat ik een hele goede vriend van me ga meenemen.
0: Een hele goede vriend.
1: Wel leuk.
0: Ja, ja. Dan moet hij wel heel blij met je zijn in ieder geval. Dat weet ik wel. Je moet het alleen wel opnemen tegen een heavyweight. Dat is namelijk Rilo. Een hele goede middag.
1: Dat ben ik zeker.
0: Goedemiddag. Ja, dat ben ik zeker. Dus jij bent ready to rumble.
1: 100%.
0: Oké, Cecilio, je hoort het. De man zijn hoofd is heet, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga jullie heel kort heel even door de spelregels heen meenemen van de hitmachine. Ik heb zometeen een geluidsfragment klaarstaan. Laten we voor het gemak zeggen dat dat deze is. Dan zeg ik, hey, dit is Jay met Mijn Alles 2013. Is de volgende tune nieuwer of ouder? Ik blijf geloven. Nou, dan zeg jij in dit geval, hé, hey, die is nieuwer. Zeg ik, ja, dat klopt. Oké, en wat zegt die volgende tune? Omring de chicks die willen hangen. Oh ja, ja. En die is dan juist weer ouder. Nou, zo blijft dit doorgaan totdat het juiste aantal bereikt is. Is dat duidelijk?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Zeker, zeker.
0: Cecilio, hoeveel tunes denk jij goed te kunnen raden achter elkaar?
1: Ik heb eigenlijk een vraagje. Ik ben benieuwd wat eigenlijk het record is van dit jaar.
0: Geen idee. Echt oprecht niet. Maar ik heb een keer meegemaakt dat iemand 7 stuks heeft geknald.
1: Ik wil voor 8 gaan, man.
0: Wauw, voor 8.
1: Ja, ik wil gewoon voor gaan, zeker.
0: Oké. Nou ja, geen stress. Dan gaan we dat regelen. 8 stuks. Ja, Rilo, wat denk jij? Ga jij dan voor 9 of zeg je, nou, laat hem die 8 maar knallen?
1: Ik zeg je eerlijk, 8, dat is niks, want ik zou het makkelijk kunnen doen, maar hij mag het proberen van me.
0: Ja, maar kijk, dit kan niet. Je challenged hem ergens, maar you're backing off. Wat wordt het? Want nu gaat de spanning toenemen.
1: Hij mag het doen.
0: Hij mag het toch doen. Oké. Cecilio, ben je ready to rumble?
1: Zeker, man, zeker.
0: Oké, dan is dit je eerste tune. Alles hier is tempo, kan niet lang met je praten. Oké, de tune die je nu hoort is Tempo. Tempo komt uit 2017. Is de volgende tune nieuwer of is die ouder?

0: niks.
1: Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier?
0: Ik dacht dat scheelde niet zo dan.
1: Nou, dat klopt inderdaad, want de eerste jongens vanuit 2015 en daarna 2013 had je hele meneer.
0: Ja,
1: waar je in de ene hoek een verliezer hebt, heb je ook een winnaar in de andere hoek. Dat is niemand minder dan Rilo. Ja, toch nog gefeliciteerd.
2: Jawel, dank je wel.
1: Ja, geen probleem. Ja, Rilo, ik moet wel zeggen, you chickened out. Gewoon real talk. Je kan niet zeggen, ja, ik zou 9 doen, maar laat het hem maar regelen. Kijk, weet je, it's chicken out. Maar je hebt 2 tickets, dus ik gun je ze.
2: Ik heb
1: 2
2: tickets
1: gestoten. Ik zou zeggen, Cecilio, blijf nog luisteren. We geven meer dan genoeg tickets weg. En Rilo, ik zou zeggen, blijf even hangen. Dan zorgen we ervoor dat het in orde wordt gemaakt.
2: Doe ik, dank je wel.
1: Lobby, guys.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Fenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

Jij en ik gaan eruit zodat je heerlijk in de energie gaat zitten. Nou ja, het weekend staat nu echt voor de deur. Misschien had je al een lang weekend, hè? Gisteren hemelvaartdag. Had je natuurlijk al vrij. Misschien heb je nog een extra dagje vrij. Dan is het sowieso al niet. Maar er is vast wel een tune waarvan je zegt... Quinn, als jij die nu zometeen afspeelt, dan ga ik helemaal los. Hé, dan kan je dat laten weten door middel van een appje in de NPO Luister-app. Die staat zoals altijd voor je open. Kan je wat laten weten? Ja, kan jij even laten weten welke tune jij zometeen zou willen horen. NPO Luister-app is dus de place to be. Drop die tune erin. En wie weet hoor je hem zometeen voorbij komen.

Night op Phonix. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En inderdaad, het is 12:15 als je goed naar de klok kijkt. Dus tijd voor 12:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien voor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En er zijn prachtige tunes binnengekomen. Ja, de eerste die binnen is gekomen, dat is die van Jordi. En deze tune heb ik al een tijdje niet gehoord, maar hij is wel heel erg lekker. Dat is namelijk Dave met Starlight. Die hoor je nu als eerste tijdens 12:15.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 8484. App ons 06-8288-786 of check istanbulhair.nl.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
7: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
9: Nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor je alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
10: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou.

0: Goedemiddag, ik ben Jelle en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Democratische Republiek Congo zijn 65 mensen overleden aan ebola. Er is opnieuw een uitbraak in het land en er zijn al zo'n 200 besmettingen gemeld. Er wordt gevreesd dat het virus zich verder verspreidt, zegt Artsen zonder Grenzen.
1: Nu vindt het ook plaats in een aantal districten die ook grensregio's delen met Zuid-Sudan, met Oeganda. En het zijn ook nog eens gebieden waar veel mobiliteit plaatsvindt. Dus er zijn veel mijnwerkers aanwezig, maar ook over de grenzen en tussen de regio's zijn het echte hubs waar mensen tussen bewegen. Dus ja, dat baart wel wat zorgen.
0: Het ebola-virus is heel besmettelijk en heel dodelijk. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op het recht niet in eigen hand te nemen. Gisteren kwam naar buiten dat twee vrouwen daar hun kinderen ernstig hebben mishandeld en verwaarloosd. Daarna werden de ruiten ingegooid bij de huizen waar zij waarschijnlijk wonen. Verschillende instanties hadden al signalen gehad dat er iets goed mis was, maar er werd niet ingegrepen, zegt tegen deze psycholoog.
2: Het probleem is dat hulpverleners en leerkrachten die zien die losse signalen wel, zoals honger, moeheid, een blauwe plek, maar niemand die telt die signalen op totdat het werkelijk is. Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
0: De kinderen zijn nu ergens anders ondergebracht en worden volgens de burgemeester van Stadskanaal goed verzorgd. En de Italiaanse politie heeft twee jonge mannen opgepakt die gisteren bij de Giro probeerden wielrenners te laten vallen. Bij een rotonde probeerden ze de renners te laten schrikken en deelden ze ook een duw uit. Het liep allemaal zonder ongelukken af. De mannen van 19 en 20 zijn met camerabeelden opgespoord. En het weer nog wisselvallig met wolken en regen. In het midden en zuiden van het land ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 12. Morgen is het opnieuw wisselvallig en heel ietsje warmer dan vandaag.
3: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
4: De Phonix X-Chart. Quincy.
5: Ciao tutti, buongiorno. Over een klein half uur is het

0: dood. En dan kan ik niet, ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Dat was hem weer voor vandaag, de Best of Phoenix X-Chart. De legends die de afgelopen jaren in jouw Phoenix X-Chart hebben gestaan. Het is zometeen...

Positie 39 deze week is voor Dequenza Langa, Priceless en Equals met Zijkant. Phonics. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. Tijdens jouw favoriete hitlijst, de Phonics X-Chart. De 40 belangrijkste tunes van dit moment volgens jou. Vergeet inderdaad maar gewoon even je boodschappenlijstje. Die heb je helemaal niet nodig. Dit is de lijst die ertoe doet en waar je de hele week nog over kan hebben met vrienden en familie. Op nummer 1 konden we vorige week Frenna met Commas vinden. Staat hij daar nog steeds? Dat hoor je rond de klok van 3:50 vandaag. Maar dan moet jij en ik eerst verder gaan met aftellen.

met trofee tijdens jouw Phonix X-Chart. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En samen zijn jij en ik deze vrijdag aan het aftellen richting de nummer 1. Afgelopen week stond daar Frenna met comma's. Maar staat hij daar nog aan het einde van de middag? Daar gaan jij en ik naartoe werken. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: voor. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja.

0: Staatsbosbeheer.nl. Your city, your sound.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Trek in.

0: Hans Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Jelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer zegt dat hij geen afstand neemt van zijn woorden over Palestijnen. Gisteren zei hij tegen een journalist dat Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld moeten worden tegengehouden. En dat vindt Markussauer nog steeds, maar hij had het iets anders kunnen brengen, zei hij bij Sven op 1.
1: De bottom line is dat ik niet zoveel juridisch verkeerds heb gezegd, anders dan wat nu al de staande praktijk is van Nederland. En in de emotie heb ik die jongen van Lef Lezer te woord gestaan. En in de vorm had ik mij beter, scherper en ook wat gepaster en charmanter moeten uitdrukken.
0: Een mensenrechtenorganisatie heeft gezegd dat ze aangifte tegen Markussauer gaan doen. De organisatie zegt dat hij aanzet tot geweld tegen Palestijnen. President Trump is weer onderweg naar de VS. Zijn bezoek aan China zit erop. Hij sprak daar met president Xi onder meer over handel, Taiwan en de oorlog in Iran. Volgens Trump willen beide landen dat die oorlog stopt. Al had China wel wat kritiek in hun verklaring aan de pers, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil ook een einde aan het conflict. China wil dat de straat opengaat. Maar aan het bericht voegden ze wel toe dat ze ook vonden dat het conflict nooit had moeten ontstaan. En dat kun je wel zien als een kritiek op de VS. Dat zat er van Chinese zijde wel ook in.
0: Trump heeft nog wel een uitnodiging achtergelaten in China. President Xi komt in het najaar mogelijk op bezoek in het Witte Huis. En goed nieuws voor vogels in de buurt van het Rijksmuseum in Amsterdam. Speciale netten die moesten voorkomen dat ze in een aantal bomen gingen zitten, zijn nu weer weggehaald. De afgelopen weken kwamen er veel vogels in vast te zitten.
3: Ja, dat is gewoon zielig. Ze zitten daar gewoon... het is hartstikke stressvol.
4: Ja, als ze vastzitten vind ik het echt wel zielig.
5: Het is zeker zielig op het moment dat een vogel in het net vastzit.
0: De dierenambulance moest meerdere keren langskomen en had het museum gevraagd de netten weg te halen. Die waren opgehangen vanwege een bouwproject. En het weer, regen, afgewisseld met zon. Daarna weer kans op een bui. En het is een graad of 11. Vanavond klaart het iets op. Morgen is het net als vandaag wisselvallig met buien en wat zon. En dan wordt het zo'n 13 graden.
6: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
7: Ciao tutti, buongiorno. En samen zijn jij en ik aan het aftellen richting die gewilde nummer 1 positie. Staat Frenna daar met commas nog? Daar gaan jij en ik straks achterkomen. Eerst op positie 35, Architrax en Brian MG. Dit is hoe het zit.

ben ik aan het aftellen richting de nummer 1 positie. Staat Frenna daar nog met commas, aangezien je daar afgelopen week is geëindigd? Daar gaan jij en ik rond de klok van 10 voor 4 achterkomen. Maar eerst is het nog verder aftellen geblazen. Maar dat doen we niet voordat we afscheid hebben genomen van Tunes. Ja, elke

Niks persoonlijk stond 6 weken in jouw Phonix X-chart. En Heftig Man 16 weken. Heftig Man, ik vind het heftig. Sowieso een dikke shout-out naar de artiesten.

That's My Boo. Op positie 32 deze week tijdens jouw Phonics X-chart. De tune waarmee ze misschien Usher en Alicia Keys doen vergeten. Dat is in ieder geval een heel erg mooi streven. Zometeen heb ik Frenna voor je klaar met mogelijk de zomertune van 2026. Alleen voordat we daar zijn, eerst nog een Boogie with a Hoodie. Party and Get Drunk. Eigenlijk een beetje de vibe van deze zomer. Phonics.

deze week tijdens jouw Phonics X-chart is van Kiba, J Balvin en Riddico met I Love It. En op positie 25 staat dus een artiest voor je klaar die verrassend genoeg dit jaar geen nominatie heeft gepakt tijdens de Phonics Awards die volgende week gaan plaatsvinden. En dan heb ik het over Yo Silvio. En dat terwijl die toch het afgelopen jaar redelijk consistent heeft gepresteerd. Dus ik persoonlijk vind het jammer, maar staat deze week wel op 25 in de X-chart. Phonics.

Positie 24 deze week tijdens jouw Phonics X-Chart voor DJ Dylan, Izzy SB en Doughboy met Colombiana. Deze week zijn er 3 tunes nieuw in jouw Phonics X-Chart terechtgekomen. Starlife, die heb je al gehoord. Toxic, die heb je zojuist ook gehoord. Dus je hebt er nog eentje van mij te goed. Die ga je zo meteen horen. Eerst nog op positie 23, Young Felix, Bart of Zo en Rijk. Dit is Ik Ken Die Girls. Phonics.

0: erbij zijn. Koop nu je tickets via phonics.nl/awards.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik elke

Joy Dwayne Filet en Burna Boy met Quatre Kamp, de oppositie 18 tijdens jouw Phonics X-chart. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. Samen zijn jij en ik aan het aftellen richting die gewilde nummer 1 positie. Staat Frenna daar nog met commas? Daar ga jij en ik rond de klok van 10 voor 4 achterkomen. Eerst nog even een dikke shout-out trouwens naar Joy Dwayne Filet en Burna Boy. Ze staan namelijk inmiddels, schrik niet, 56 weken in jouw Phonics X-chart. De opa's noem ik ze eigenlijk in dit geval. Maar goed, zometeen verder aftellen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
1: craving. Domino's. Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa. You decide.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl. Koning in vloeren.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Tornada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Tornada.
8: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Jelle en dit is het nieuws van NOS op 3. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een meisje van 6 en een jongen van 7 blijven voorlopig vastzitten. De burgemeester van Stadskanaal roept mensen op ook niet het recht in eigen hand te nemen. Gisteren werden de ruiten ingegooid van de huizen waar de twee vrouwen waarschijnlijk woonden. De boel wordt nu daar extra beveiligd, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
1: De woning is inmiddels helemaal dichtgetimmerd. Alle ramen, daar zijn houten schotten voor gemaakt. En er staat een politieauto voor de deur en geldt hier ook een noodverordening. De politie houdt de boel hier dus extra in de gaten. De woning is ook helemaal met hekwerken omheind, zodat de mensen hier niet meer dichtbij kunnen komen.
0: Wie in Utrecht woont, kan in de toekomst vaker wakker schrikken van zijn telefoon. De provincie wil mensen een pushbericht gaan sturen als het stroomnet overbelast is. Net zoiets als een NL-alert. In die melding staat dan bijvoorbeeld wasdroger uit AUB en wordt geadviseerd de elektrische auto op een ander moment op te laden. In Frankrijk werken ze al met zo'n systeem en dat zorgt ervoor dat er minder stroom wordt gebruikt op drukke momenten. Scheidsrechter Rob Dieperink mag niet mee naar het WK voetbal. Hij werd in Engeland beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De Britse politie deed er onderzoek naar, maar besloot hem al snel niet te vervolgen. Maar toch heeft de FIFA hem nu van de lijst gehaald. Dieperink zou Danny Makkerli in Amerika assisteren als VAR. Vanwege de ophef heeft de KNVB hem ook van de Eredivisiewedstrijd NEC Go Ahead Eagles van komend weekend gehaald. En veel mensen hebben een lang weekend en maken daar gebruik van door even weg te gaan. De een pakt het vliegtuig, de ander de auto met caravan of tent. En dat terwijl het nou niet echt lekker kampeerweer is. Al heeft deze vakantieganger in Noord-Holland er niet zo moeite mee.
2: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk. Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug. Zo. Dat vind ik ook wel lekker. Dat vind ik helemaal niet erg.
0: En blijft het dan regenen? Nou, de komende dagen nog wel. Vanmiddag blijft het wisselvallig. Regen met zo nu dan wat zon tussendoor en zo'n 11 graden. Vanavond klaart het wel iets op. Morgen blijft het dan wisselvallig en wordt het een graad of 13.
3: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
4: Ja, en ik begin steeds dichter bij die nummer 1 positie te komen. Staat Verena daar met comma's? Daar gaan we zo meteen achter komen rond de klok van 10 voor 4. Voor nu nog verder aftellen met op positie 17, Dior en Kans. Dit is No Game.

posities en 10 deze week. Daar is jouw Phonix X-chart. Ciao Tutti, Buongiorno, Quincy Doi Speakers. Daar is natuurlijk je favoriete hitlijst, de Phonix X-chart. Elke donderdag of vrijdag wordt er enorm veel muziek gereleased. Nieuwe muziek waar jij en ik bij stilstaan tijdens de X-chart halftime show. Maar elke week hebben we ook de crème de la crème. Oftewel, de dikste van de week. Afgelopen week was dat Starlife van Frenna een van de kanshebbers om de zomertune van 2026 te worden. Maar de nieuwe dikste, die is ook zeker een kanshebber. Vaker tijdens de uitzending heb ik het nog over deze artiest gehad en gezegd dat het wel weer tijd is dat hij nieuwe tunes gaat droppen. Want vorig jaar werd hij nog genomineerd tijdens de Phonix Awards in de categorie Next Best. En vervolgens radiostilte. We hoorden gewoon helemaal niks meer van hem. Wellicht had dat ermee te maken dat het in Napels niet zo heel erg lekker boterde. Nou, gelukkig heeft hij zijn geluk in Turkije wel gevonden. En werd hij afgelopen weekend landskampioen met Galatasaray. En daar heb ik

De remix van We're Getting Fucked Tonight, Gunna en Chris Brown, die hoorde je op positie 13 in jouw Phonics X-chart. En de naam van een tune kan heel erg krachtig zijn, hè? Zelfs zo krachtig dat als je de naam van een stad, een land of een gebied zegt, je gelijk moet denken aan een tune. Als je bijvoorbeeld Miami zegt, dan denk ik persoonlijk.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

Vanessa X-Chart voor Bad Bunny met DTMF. En daarmee glijdt hij steeds verder en verder af in de hitlijst. 2 weken geleden stond hij nog op 1. Daarna zakte hij verder naar positie 3 en nu de 6. Ach, dat moet wel pijn.

naam met commas, want afgelopen week stond hij nog op 1. Hij had eerder metaal in handen, maar deze week moet hij het echt met 4 doen. En ja, daarmee is hij gewoon zelfs uit de top 3. En daar zijn jij en ik nu aangekomen. En trust me, de top 3 die ziet er super wild uit. Niks is hetzelfde ten opzichte van vorige week. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. De verrassingen die vliegen nu jouw kant op. Want deze week met een bronzen medaille in handen vinden we de Afrikaanse Kanye West, zoals ik hem noem. En dan hebben we het over Omah Lay. Waste heeft deze week dus

abnormaal. Fresh en KM zijn de grootste stijgers van deze week. Vorige week stonden ze gewoon nog op 17. Maar mede door jou is deze tune een zilveren medaille waard. Maar ja, dan is de echte vraag, wie heeft dan de hoogste podiumpositie? Die gouden medaille. Het recht om echt te zeggen, ik ben de nummer 1 van de Phonix X-Chart deze week. Het zijn twee heren die niet weg te slaan zijn uit deze lijst. Toen deze tune uitkwam, zaten we nog lekker aan de cocktails op het strand in 2025. Zo lang presteren ze het al op het hoogste podium.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Caterinara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/caterinara.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Hermanos!

0: Goedemiddag, ik ben Jelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is nog onduidelijk wat er is misgegaan, maar er zijn 3 scenario's mogelijk, zegt correspondent Angelo van Schaik.
1: Door het slechte weer met veel wind en dus veel golfslag en opdwarrelend zand zouden de duikers misschien hun oriëntatie zijn kwijtgeraakt in die koraaltunnel, in die grot. Het tweede scenario is dat er misschien iets mis is gegaan met de zuurstofflessen. Of, en dat is het derde scenario, dat 1 van de 5 duikers is vast komen te zitten in de grot. En dat de anderen hebben geprobeerd de persoon los te krijgen dat de zuurstof op was.
0: Morgen wordt er verder gezocht naar de andere 4 duikers. Waarschijnlijk zijn zij ook omgekomen. Het staatsbezoek van president Trump aan China zit er weer op. Hij was daar de afgelopen dagen voor een ontmoeting met de Chinese president Xi. Ze hadden het over de oorlog in Iran en over de handel. En Trump zegt dat ze een paar mooie deals hebben gesloten.
2: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly.
0: Xi en Trump hebben het ook gehad over Taiwan. Xi zegt dat dat eiland eigenlijk van China is, maar Trump heeft daar nog geen toezeggingen over gedaan. En Ajax-aanvaller Mika Gods gaat niet mee met België naar het WK. Hij maakte dit jaar 17 goals in de Eredivisie en staat tweede op de topscorerslijst. Maar de Belgische bondscoach geeft de voorkeur aan andere aanvallers. De nummer 1 op de Nederlandse topscorerslijst gaat wel naar het WK. Ayasu Ueda van Feyenoord is opgenomen in de Japanse selectie. Japan speelt op 14 juni tegen het Nederlandse elftal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind en het is 10 tot 12 graden. Vanavond klaart het iets op. Morgen ook weer zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13.
3: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info of ga naar phonics.nl/awards.
4: Langer ACSB en Rijk.

24 mei is de uitreiking van de Phonics Awards. Wil jij dat deze track wint? Ga dan naar phonics.nl/awards en stem!

0: weet het ook niet.
1: Oh, en als je aan het balen bent dat het aan het regen is buiten, dan ga ik zo goed nieuws voor je, want...
2: It's Friday, oh. Then it's Saturday, oh. Sunday, what?
3: It's Friday, just...
4: You know it's always Friday.

0: Ach, hoe heerlijk is dat? Hoe heerlijk is dat?
1: Het is gewoon fantastisch. En wij gaan gewoon je weekend gewoon compleet maken.
0: Dit gaan we echt een keer doen, hè? Ja, je gaat het nooit geloven wat wij gaan doen.
1: Misschien wordt het wel echt legendary, hè?
0: Ik denk het ook, inderdaad. Want wij gaan namelijk een feestje bouwen en jij kan daarbij zijn.
1: Ja, en het erge is nog, het is vandaag over een paar uur en het is voor iedereen beschikbaar.
0: Ja, klopt. Je kan gewoon komen na de Koopgoot in Rotterdam. Want we vieren daar de Phonics Awards. Het is een activatie, zo noem je dat. We gaan lekker feesten met elkaar.
1: We gaan een back-to-back set draaien.
0: We gaan
1: heel die fucking Koopgoot op zijn kop zetten. Jij kan erbij zijn om tickets te winnen voor de Phonics Awards en nog veel meer leuke dingen. Dus als je dadelijk niks te doen hebt en ook als je wel wat te doen hebt, kom gewoon.
0: Kom naar de Koopgoot.
1: Maar ben je blij dat het vrijdag is?
0: Ja.
1: Weet je het zeker?
0: Wacht even. Want ik moest iets doen,
1: dit was vorige week vrijdag.

0: Ja, dit gaan we natuurlijk elke vrijdag weer doen. Noordin's Translation, dat weet je.
1: Wat nog meer?
0: Ja, je dacht dat dat het ergste was, hè?
1: Ja.
0: Het allerergste is dat jij vorige week vrijdag een opdracht hebt verloren tijdens Truth or Dare.
1: Oké, wat moest ik doen? Ik ben het vergeten.
0: Dat jij deze show lang geen nee tegen mij mag zeggen. Op alles wat ik vraag, moet je ja zeggen. Jij moet op alles wat ik vraag, ja zeggen. En als je zit te luisteren, wij hebben de power. Wat moet ik aan Wef vragen, what? Zodat ze ja mag zeggen? En ik wil geen seksistische shit hebben, hè? Gewoon normale shit. Want hoor je dit? Hoor je het of niet?
1: Nee, ik weet niet wat het was.
0: Mijn maag die knoort. En ik heb toevallig geen eten bij me. Dus ik wil graag dat jij iets voor mij gaat bestellen.
1: Nou, toevallig heb ik eten voor je meegenomen.
0: Fuck!
1: Lekker van.
0: Laat even de NPO luisteren en weten wat gaan wij aan Wef vragen. Want ik ga deze paar uur gewoon lang uitmeten. Om gewoon te profiteren. Wat heb je bij me? Want het moet wel echt lekker zijn.
1: Kip met

0: en je hoort nu trouwens... kondig jij hem even een beetje schreeuwend af. Hè? Kondig maar schreeuwend
1: moet
0: af.
1: Moet dat?
0: Ja.
1: Oh mijn god. Santa, Roche, Raúl, Alejandro en Aira Star.
2: Noordin en Wef.
0: 1, 2, 3. Een hele goede middag en goed dat je luistert. Wef mag vandaag het hele show geen nee tegen me zeggen. En ze moet alles doen wat ik vraag. Want ze heeft vorige week haar Truth or Dare verloren. Wef, hoe bang ben je?
1: Ja, ik heb echt het idee dat je me idiote dingen gaat laten doen.
0: Waar ben je echt bang voor?
1: Ja, dat je iets van mag, iets op, gewoon iets met mij. Je hebt al een keer mijn haar geknipt, dus alsjeblieft gewoon niks met mij.
0: Ja, er zijn zoveel leuke reacties binnengekomen. En hey, als je zit te luisteren, we mogen de komende uren lang verzinnen wat we willen. Dus zit hier
1: nee, ik vind het echt erg. Dan ga je helemaal de luisteraar meenemen.
0: Ja, als jij gewoon luistert en denkt, nou, Noor, vraag anders dit, vraag anders dat. Zometeen wordt er eten voor mij gemaakt, want ik heb wel een beetje honger.
1: Ja.
0: Roy zegt het volgende.
1: Spuug erin.
3: Ja, zeker. Wef, die moet gewoon een dagje de kids nemen. En dan kan jij met je vrouwtje lekker even een dagje gaan relaxen.
1: Ja, dat vind ik gezellig.
0: Ja, jammer. Ja, Marco die zegt, Wef, ik wil een box van Pokémon, of werkt het niet zo?
1: Nee, Mark. ik moet ja zeggen tegen Noorden, niet tegen jou.
0: In dat geval, ja, Zaka die zegt een hele leuke, laat Wef zingen.
1: Wat? Ik moet nu gaan zingen.
0: Mensen willen jou heel graag laten... Er kwam heel vaak binnen van, kan je haar niet translation
1: doen? Ik kan niet zingen.
0: Kan je haar niet laten zingen? Dus toen dacht ik ga een nummer aanzetten...
1: Nee.
0: Wat we allemaal uit volle borst mee kunnen zingen.
1: Oh mijn god, straks ken ik hem niet. Ik ben Noord de Blessing. Ik ben Noord de Blessing.

0: Ik weet niet wat ik erger vind. Met jouw dingen of dat je zo erger met je... Ik dacht dat ik lol zou hebben, maar jij hebt de grootste lol.
1: Dit gaat, ik ken de tekst niet.
0: Dit vind ik helemaal niet grappig. Is dit
1: gewoon
0: een beetje
1: de lyrics?
0: Is dit gewoon een tune te verkrachten?
1: Ja, dat doe jij toch ook bij Noord en Sus Legion? Nou, ik doe precies hetzelfde.
0: Aangezien jij toch alles moet zeggen wat ik vraag. Ik wil dat jij de volgende artiest en track op je allerzwoelste aankondigt.
1: Oké. Goed genoeg, Ronnie en Jade Lauren.
0: Ronnie wie? Even zwoeler. Nee, ik hoorde het niet goed.

0: En vorige week hoorde je het verhaal van Roy. Zijn vriendin had tijdens het uitgaan haar oude beste vriend geappt met de vraag: waar ben je? Jij mocht bepalen of het cheaten of niet was. Uiteindelijk bepaalde iedereen in de NPO Luister-app niet gecheat.
1: Ja, en nu is het dus tijd voor een nieuwe ronde. Als je zit te luisteren en je twijfelt over jouw vriend, je vriendin, je ex, of heb je gewoon iemand die een raar verhaal heeft? Hé, je kan het in de NPO Luister-app droppen. Het kan helemaal anoniem. Wij kunnen je helpen met alle andere Funnies luisteraars. We zijn namelijk echt experts daarin. We hebben al veel mensen geholpen.
0: Vooral jij bent expert.
1: Want op jou is nooit gecheat? Is toch altijd op jou gecheat of zo?
0: Dat zeg maar we hebben het toch over jou?
1: Nee, maar jij begint over mij, dan kan ik toch over jou beginnen?
0: Ja, maar als er op mij gecheat is...
1: In ieder geval, als jij een twijfel over iemand hebt, drop het even in de NPO Luister app. Dan kunnen we je zo meteen helpen.
2: 21 mei.
3: Avonds live.
2: Met Kudas.
3: Kaya Imani.
2: Broederliefde.

0: jouw hulp keihard nodig. Heeft de volgende persoon gecheat of niet?
1: En vandaag hebben we het verhaal van Carolina. Ze stuurde een bericht in de NPO Luister-app. Hoi, ik ben echt aan het twijfelen over een collega van mijn vriend. Het is een vrouwelijke collega waarmee hij veel op werk is. Ze is echt prachtig en precies zijn type. Dus je snapt waarom ik me zorgen maak. Ze reizen ook vaak na werk naar huis. Laten we even zeggen dat ze Leila heet.
0: Oh, oh, Leila, Leila, Leila, Leila.
1: Hij heeft mij laatst voor de tweede keer Leila genoemd, per ongeluk. Oh, ik heb gezegd, je bent gewoon met die bitch aan het daten in je hoofd. Hij zegt dat het gewoon komt omdat hij veel werk dingen doet met haar. Wat vinden jullie, is hij aan het cheaten of niet?
0: Wef, kort jouw mening.
1: Ja, altijd ik weer. Nee, ik vind het geen cheaten. Ja, sorry. Je bent van maandag tot en met vrijdag met je collega. Je bent soms langer met je collega dan met je partner. Waarom zeg jij niet?
0: Heb jij mij wel eens dan bijvoorbeeld bij jouw man of bij je vriend... heb je die per ongeluk wel eens Noordin genoemd?
1: Pas.
0: Nee. Niet toch?
1: Nee, maar...
0: Nee, omdat wij niks doen.
1: Nee, gelukkig maar.
0: Nee, maar daarom gebeurt dat niet.
1: Dat is echt onzin.
0: Ik heb mijn vriendin ook nog nooit Wef genoemd. Dan zou ik hier niet meer zitten.
1: Ja, ik denk er anders over.
0: Ja. Ja. Ja. Carolina, haar vriend, gaat heel goed om met Leila. Hij noemde haar laatst ook Leila. Rachen deze... Nee, nee, nee. Cheaten ze of niet? Laat het even weten in de NPO Luister. En ook vooral waarom.

0: en Caroline, haar vriend, heeft hij nou...
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Ja, daar gaan we nu achter komen. Caroline vertrouwt het niet helemaal. Haar vriend is heel close met een vrouwelijke collega Leila. En wat blijkt, hij noemde Caroline laatst Leila. Speelt er meer of is Caroline een beetje para aan het doen?
1: Ja, kan van alles zijn, Mahmoud. Die zegt of het cheaten is, is lastig te zeggen, maar het is zeker verdacht.
0: Ja, we hebben ook iemand aan de telefoon die zometeen haar mening gaat geven. Een

0: nog wanneer de vrouw groen licht geeft? Is dat niet zo dan... ja, wat bedoel je precies, Johanna? Sorry.
1: Kijk, ik bedoel, het is eigenlijk Johanna. Sorry dat ik...
0: Sorry, nee, heel goed dat
2: hier
0: jij dat...
2: Hier hadden we het gisteren over. Je bent haar naam gewoon aan het vernederlandsen.
0: Excuses. Johanna?
1: Geef niet. Kijk, ik vind een vrouw heeft toch een soort bepaalde mindset als het gaat van het omgaan met mannen. Omdat ik vind dat een vrouw niet per se iets van een man wil. Terwijl als een man met een vrouw omgaat, hij hoeft ook niet per se iets van haar te willen, maar vaak is het wel zo.
0: Wij zijn toch het zwakkere geslacht, zeg jij. Van als een vrouw wil, dan wil die man ook wel.
1: Exactly. Als zij groen licht geeft, ja... ja, tenzij ze echt super lelijk is, bijvoorbeeld.
0: Maar als ze niet super lelijk is, dan zegt elke man gewoon ja, dat gaan we gewoon gelijk doen.
1: Nou, het is zeg maar moeilijk te weerstaan. Ik heb je ook bedoeld uit te leggen, dus ik denk ook, kijk, als je één keer haar naam benoemt, ja, dat kan een zout zijn, maar twee keer, I mean...
0: Heb jij het wel eens meegemaakt, dat je een mattie had die toch in één keer meer wilde?
1: Eerlijk gezegd wel, maar ja, dan ben ik daar de vrouw in om daar groen licht op te geven, of niet?
0: En, wat heb je gedaan?
1: Nee, ik geef geen groen licht. En dan blijf je ook gewoon matties.
0: Ja.
1: Maar zou ik dat wel doen, dan weet ik ook wel van, oké, dan had er misschien wel wat kunnen gebeuren.
0: Ja, jouw uitleg is echt heel duidelijk en ook logisch als ik het zo hoor. Maar we gaan eens even kijken wat de rest ervan vindt.
3: Niet gecheat!
0: Oeh! Ja. Volgens de NPO Luister wordt er dus op dit moment niet gecheat.
2: Ja, ik denk precies hetzelfde.
1: Ja, kijk, ik zou ook zo denken, namelijk. Maar ik kan wel het antwoord van Noordin begrijpen. Daarom mijn bericht.
0: En wat zou je aan advies geven dan aan Carolina?
1: Ja, praat gewoon goed met elkaar. Ik bedoel, kijk, Oshi moet elkaar natuurlijk wel vertrouwen. En hij kan er natuurlijk ook niks aan doen dat hij veel met die collega is. En ja, ik vind ook gewoon, hij moet sowieso wel eerlijk blijven tegenover zijn vrouwtje. Zij kan in principe niet iets aan de situatie doen, want het is zijn collega.
0: Precies, eerlijkheid duurt het langst. En ja, verder dus gewoon de situatie accepteren. Dankjewel, Johanna, voor jouw input. Nou, Wef, heb je toch weer aan het goede eind, hè?

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/catronada.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
4: Honor the craving.
5: Domino's. Nieuwe ruitenwissers nodig, onderhoudsproducten of gewoon vette accessoires voor je ride? Slim shoppen voor je auto begint bij de juiste plek. Bij Star Automaterialen scoor jij alles voor je auto. Topkwaliteit, scherpe prijzen en ja, ook voor particulieren. Kom langs bij Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 in Utrecht. Voor iedereen die zijn auto serieus neemt.
6: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Star Automaterialen, Sterrenbaan 8 Utrecht. Ook voor jou.
8: Check Funnix ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
9: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
11: Funnix Fitness.

0: for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood, wij de vibes.
1: Funix Vibes, luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Jelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog voor het hele weekend geldt in Stadskanaal een noodverordening. Gisteren werden daar twee moeders opgepakt. Zij zouden hun kinderen ernstig hebben mishandeld en vernederd. Daarna werden de ruiten ingegooid van de huizen waar die twee vrouwen waarschijnlijk woonden. De burgemeester van Stadskanaal roept iedereen op om rustig te blijven.
1: De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
0: De twee moeders blijven voorlopig vastzitten. Ook onderzoekt de politie wie er achter de vernielingen zit bij de huizen. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. En meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom al afgemaakt. De zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers bij de Malediven is voor vandaag gestaakt. Het is te slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is al wel gevonden in een grot op 60 meter diepte. Het is niet duidelijk waardoor de duikers in de problemen zijn gekomen. Justitie in Italië doet er onderzoek naar. En weer een tegenvaller voor bondscoach Ronald Koeman. Verdediger Matthijs de Ligt heeft zich afgemeld voor het WK dat al over een maand begint. De verdediger van Manchester United heeft te veel last van een rugblessure. En zeg je rock, popmuziek en het hemelvaartsweekend, dan ben je in het Friese Ureterp aan het juiste adres. Dit weekend is daar het jaarlijkse Oerockfestival. Dit jaar is een bijzondere editie, want voor het eerst draait het festival volledig op stroom, afkomstig van zonne-energie. Het weer zit alleen niet mee, het is bewolkt, maar dat geeft niet, zegt de organisatie.
2: Dat zijn 12.000 panelen. Goed voor 4,3 megawatt aan energie.
3: En hoeveel verbruiken jullie?
2: We zitten in het piekverbruik zo rond de 500 kilowatt. Dus dat is 0,5 megawatt. Dus als we slecht weer hebben, zijn we eigenlijk ook nog wel voorzien. Maar mooi weer helpt altijd.
0: Het zou dus helemaal goed moeten gaan met die zonne-energie. Voor de zekerheid heeft Oerock nog wel een dieselaggregaat klaarstaan. En het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind en het is 10 tot 12 graden. Vanavond klaart het iets op. Morgen ook weer zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13.
4: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
5: En zometeen ga ik weer een tune voor jou vertalen. Drop even in de NPO-luister app welke tune dat moet zijn.
6: Your city. Fun. Rap moet helemaal niks zeggen. Ze zit altijd te lachen en shit. Maar bro, dit is helemaal geen funny business, man.

0: shit, is het alweer tijd voor? Yep. It's
1: Ja, hier kijk ik gewoon de hele tijd naar uit. Dan is het weekend officieel voor mij begonnen. Nordin's Translation. Ik ga een tune van een andere taal van het Nederlands naar het Nederlands vertalen.
2: Helemaal verpesten dus, met andere woorden. Oh, ik weet niet of ik hier heel veel zin in heb. Die van vorige week was zo abnormaal slecht.
1: Ja, die dat baby was dat, hè?
2: Dat is niet normaal. Ja, inderdaad. Oh mijn god. Ik heb nog steeds oorpijn als ik eraan denk.
1: Ja, ik ga hem even laten horen. Oh, oh, oh, oh. Ja, hij was ook heel jong toen hij dit zong. Hè? Dus we zijn getransformeerd. Dit is baby in het Nederlands. Dat vertaald wordt, vrij vertaald wordt als schatje.
2: Oh, oh.
1: Ja, daar hebben we denk ik wel genoeg aandacht gehad, hè?
2: Je begon goed, maar het werd zo slecht toen.
1: Ja, ik dacht misschien is het vandaag wel leuk om Drake even te eren. Aangezien
2: ja, want
1: die man...
2: wat de hel, hij heeft 3 albums gedropt. Wat de hellie, dat is echt insane gewoon. Dus inderdaad, misschien is het wel een idee dat je een Drake-tune gaat doen.
1: Ja, dus drop even in de NPO Luister-app welke favoriete Drake-tune jij hebt. En wat ook heel erg leuk is, we hebben een nieuwe dikste die er aankomt deze week. En die ga ik niet zelf aankondigen.
2: Wat? Ik moet het doen.
1: Nee. Die gaat iemand aankondigen.
2: Wat? Nee,
1: ik ga niet veel praten, ik ga niet veel praten.
2: Ik snap het niet.
3: Wagwan is no hier en deze week hoor je me extra vaak op Phonics. Want deze week ben ik samen met Lil Kleine de dikste.

0: En welke tune van Drake gaan we vertalen?
1: Oh shit, is het alweer tijd voor?
0: Ja, Drake die heeft gewoon nonchalant vandaag 3 albums gedropt. Dat heeft nog nooit een artiest eerder gedaan in de geschiedenis. En om hem te eren gaan we gewoon een tune van hem vertalen naar het Nederlands. Waarom zou hij dit gedaan hebben, denk jij, Wef?
1: Ik denk oprecht, het is de label die hem drukt.
0: Ja?
1: Die zegt, luister, je hebt zo lang niks uitgebracht. Je hebt een contract, je moet nu muziek gaan uitbrengen. En dan denk ik, weet je wat? Fuck you, ik ga gewoon 3 albums in 1 keer.
0: Ik ben wel een beetje een Drake-fan, wat vind je ervan?
1: Ik ben helemaal geen Drake. Dat zeg je elke keer. Dat ik
0: is dat
1: Drake
0: niet zo?
1: Nee, dat
0: is dan echt iets wat ik helemaal. Ik denk altijd dat jij een enorme Drake-fan ben, maar dat ben je dus helemaal niet.
1: Nee, helemaal niet. Hij is echt wel een goede artiest hoor, maar ik ben geen fan van hem.
0: Janet is wel echt een Drake-fan. Ze zegt, Noordin, doe alsjeblieft One Dance vertalen naar het Nederlands.
1: Oh god.
0: Gaan we?
1: Nee.
0: Gaan we gewoon. Yeah, we're getting on.
1: Je hebt ook een beetje een Drake-shirt aan.
0: Yeah, what's up? Is Drake here? And you're listening to Phonics.

0: Ja, dit was goed, hè?
1: Je hebt wel heel hard geoefend, lijkt wel.
0: Nee, dit is gewoon uit de losse pipa pols.
1: Ja?
0: Zeker.
1: Je genoot er wel heel, heel hard.
0: Yes.
1: Ik weet niet of ik het een cijfer kan geven.
0: Hou je eens op met dat negatieve gedoe van jou altijd, joh. Kappen nou, hè?

0: en ik staan zometeen in de Koopgoot. Daar gaan we heel de Koopgoot op zijn kop zetten. Want we gaan daar draaien om alvast in de motion te komen voor de Funix Awards. Heb je er een beetje zin in zometeen?
1: Ik heb er sowieso heel erg veel zin in.
0: Het wordt een back-to-back. Dat betekent dat we samen, ja,
1: een setje gaan draaien.
0: Dat is wel heel leuk. De laatste keer dat we dat hebben gedaan was vorig jaar. We doen het eigenlijk nooit. Alleen bij speciale gelegenheden. En dat is er zometeen in de Koopgoot bij de buurt van Rotterdam. Je hebt nog eventjes om daar naartoe te komen, hè?
1: Ja, nog even. 7:30.
0: Ja, 7:30 gaan we daar draaien. Ja, dat. En zometeen kan je ook nog 2 tickets winnen voor de Funix Awards.

0: nieuwe serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 23:30, 00:30, 01:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: Jij kunt 2 tickets winnen voor de Phonix Awards aankomende donderdag met onder andere Kulas, Kaya Imani Cho en Broederliefde.
1: Maar wacht. Er komt namelijk ook een special guest. Maar...
0: Wie is dat dan?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dit is wel echt legendarisch.
0: Yep.
1: Maar jij kan dus inderdaad kaarten winnen. Hier wil je echt bij zijn.
0: Wat moet je daarvoor doen?
1: Je moet Hitmachine in de NPO Luister-app sturen en dan bellen we je misschien wel zo.
0: Ja, dus stuur Hitmachine, NPO Luister-app, wie weet bellen we je zo. Ah!

0: music. Nieuw op Funix.
1: Boko Sam, featuring Rijk. Ademnood.

0: Reageer Hitmachine in de NPO Luister-app. Wie weet bellen we jou om Hitmachine te spelen. Kelly, wij hebben jou gebeld en jij hebt al 2 keer meegedaan, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En je hebt nog geen 1 keer gewonnen.
1: Nee, erg, hè?
0: Dus je zou denken 3 maal scheepsrecht. Hoeveel ga jij er vandaag goed hebben?
1: 4.
0: 4. Ash, ga jij Kelly het spel laten spelen of klap jij eroverheen?

0: snel antwoorden.
1: Oh, sorry. Ouder.
0: Ja, dat is ook fout. Dat betekent, Kelly, de tickets gaan naar jou. Ja. Driemaal scheef. Ja, het is een lastig spel onder druk, hè, Ash?
1: Ja, echt wel, ja.
0: Je moet snel schakelen, snel antwoorden. Het is niet gek dat Kelly er 3 keer over heeft gedaan, maar Kelly, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
2: Ik denk mijn man.
0: Gezellig.
2: Of mijn collega.
0: Je man of je collega, we zien jullie.

Ja, zometeen moeten we Truth or Dare spelen. Heb je nou een hete vraag die je aan Wef wil stellen? Drop dat dan even in de NPO Luisterapp. Iets waar ze hopelijk geen antwoord op kan geven. En denk je nou die Noorden heeft een veel te grote mond. Ik wil hem graag even een lesje leren. Dan kan je dat ook droppen in de NPO Luisterapp. Zometeen Truth or Dare, een hete vraag. En als Wef en ik geen antwoord durven te geven, moeten we een opdracht doen.

0: zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: This DJ Fernando. Number love and number respect.
2: Yeah. Beo zoekt naar de heetste

0: gestart, de dramaserie Mokro's.
1: Ik ben verscholen getrapt.
2: Hoe ga je ouders dit vertellen?
1: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
3: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
4: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
5: Ik doe toch mijn fucking best!
0: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedenavond, ik ben Jelle en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam zijn twee minderjarigen opgepakt in verband met de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Mogelijk lag het lichaam er al langere tijd. De familie van de man had de politie gebeld omdat ze al een tijd niets gehoord hadden. De twee verdachten zijn 15 en 17 jaar. Over hun motief is nog niets bekend. Er is nog veel onduidelijk over wat er in Stadskanaal is gebeurd. Twee kinderen werden daar mishandeld en vernederd door hun moeders. Die werden gisteren opgepakt. Volgens redacteur Ellen Kamphorst hadden sommige instanties al signalen dat er iets mis was.
1: Uit dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming die aan de kinderrechten zijn voorgelegd, blijkt dat er op de basisschool, dat is de eerste eigenlijk, van het meisje al lange tijd veel zorgen zijn. In november 25, dus een half jaar geleden, doet de school dan ook een melding bij Veilig Thuis, omdat het meisje zegt geslagen te zijn met een bezem.
0: En toch werden de kinderen pas begin deze maand uit huis geplaatst. Volgens deze expert hebben de instanties steken laten vallen.
2: Als er sprake is van fysieke mishandeling zichtbaar, dan moet een kind altijd apart gesproken worden en ook heel uitvoerig onderzocht worden. En dat, ja, dat zou in het najaar al gebeurd moeten zijn. En het lijkt alsof daar toch weinig gebeurd is die maanden.
0: De kinderen worden nu ergens anders opgevangen, waar er volgens de burgemeester van Stadskanaal goed voor ze wordt gezorgd. In Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en ook verkocht aan snackbars in België. Vlak over de grens ontdekte de politie een pand waar illegaal snacks zoals Mexicano's en frikandellen werden gemaakt. Ze werden ook nog eens onhygiënisch opgeslagen. De voorzitter van het Verbond voor Frituuristen, zoals dat in België heet, reageert geschokt.
3: Vooral op gezondheidsniveau is dat risico zo enorm groot dat ik niet kan begrijpen hoe iemand zoiets zou kunnen kopen. Zoiets maakt onze sector toch kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen. Maar ik ben wel opgelucht dat ons systeem van controle in voedingszaken blijkbaar zeer goed werkt.
0: De frituuristenvereniging had zoiets nog nooit eerder meegemaakt. En het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht wordt het wel droger en koelt het af naar zo'n 2 tot 8 graden. Morgen is er meer zon, maar ook weer buien en dan is het zo'n 13 graden.
4: Op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
5: Are you ready?
4: Woo! Yo, DJ!
5: Eindelijk weekend!
6: De Vista Fabriek. Drop even een hete vraag voor mij of voor Web in de NPO Luister app.

0: Laat het weten in de NPO Luister app. Gewoon een vraag die gewoon heet is. Wat is een hete vraag, Web? Wat is nou allemaal voorbij gekomen al?
1: Nou, hete vraag. Ik weet niet. Ik moet altijd gewoon dingen doen. Jullie wouden mijn spaarrekening zien, heb ik laten zien. Jullie wouden mijn DM, mijn laatste chat. Jullie wouden seks opzoeken, zoals alles willen. Jullie hebben alles, weten jullie al van mij. En nog steeds moet ik die domme rotopdrachten doen.
0: Ja, dan moet je gewoon een keer antwoord geven op de vraag. Dus heb jij een hete vraag voor Web? Drop dat even in de NPO Luister app.
1: Gaan we nu gelijk spelen ook?
0: Nee. Ik hoop

0: Neuf featuring Young Felix, Kleine John en Bart of Zo. Zeg het meteen.
1: Your City.

0: Truth or Dare? Heb je een hete vraag? Drop het in de NPO Luister-app. Willen wij geen antwoord geven op deze vraag, moeten we een opdracht doen. Wef, jij hebt een vraag voor mij?
1: Nou ja, Soufiane heeft een vraag voor jou. Die heeft namelijk iets gedropt in de NPO Luister-app. Ja, sorry, dit is gewoon iemand van de NPO Luister-app, hè? Die zegt dus... Welke van je exen stonk het meest? We willen een naam- en geurbeschrijving.
0: Maar hoezo moeten we altijd gewoon die arme meiden die er niks meer mee te maken hebben?
1: Ja, maar dit is gewoon wat we ingestuurd krijgen.
0: Laat me denken. Ik ga antwoord geven. Maar ik moet er wel even over nadenken. Welke van mijn exen stonken het meest? Nou, er is wel één iemand.
1: Ga je de naam zeggen?
0: Ja, dat moet. Ze heet Julie. En waarom ze stonk...
1: Ik heb Julie vaker gehoord. Ja, heb jij haar niet een keer zo aangegeven?
0: Even denken. Als het goed is, niet. Maar ik heb wel... meerdere Julie's gehad. Dus soms heb je zeg maar die bingo-kaart die een paar keer komt. Dit gaat niet over iemand waar we het al eerder over gehad hebben.
1: Oh, okay.
0: Maar dit was later. En waarom zij stonk... Het stonk gewoon rot.
1: Oh.
0: Gewoon echt rot. Want ze had haar tand laten trekken. Dus,
1: oh, haar mond stonk.
0: Dus het stonk zo erg.
1: Oh, wat erg.
0: Dat was ook de laatste keer dat ik met haar had afgesproken.
1: Oh, wat zielig. Daar kan ze toch helemaal niks aan doen. Ze had haar tand laten trekken.
0: Ja.
1: Oh mijn god, heb je gewoon...
0: Ja, nee, maar het was echt... Ja, dat was zo echt... Het was echt zo...
1: Van nee, godverdomme.
0: Ja, nee. En sindsdien...
1: Oké.
0: Ja, ze vond het ook niet leuk dat ik haar huisgenoot ook leuk vond. Maar ja, dat is iets anders. Zo, dan gaan we eventjes een vraag nog aan Wef stellen. Heb je een hete vraag? Drop het dan even in de app, je luistert.

0: We hebben een vraag en als Wef hem niet wil beantwoorden, dan moeten we een opdracht doen of we is Wef. En Wef, ben je trouwens vergeten wat er vorige week is gebeurd?
1: Nee.
0: Nee, wat was er vorige week gebeurd dan?
1: Weet ik veel.
0: Dat bedoel ik. Vorige week was jouw opdracht dat als jij geen vraag wilde beantwoorden, was de opdracht dat jij de show erop, dus dat is dus deze show, ja, overal ja op moest zeggen.
1: Ja, dat heb ik toch gedaan.
0: Dat heb je gedaan, maar de show is nog niet voorbij. Jij moet overal ja op zeggen wat ik zeg. Weet je dat nog?
1: Nee, dat gaat nu niet meer. Dat
0: alles
1: was tot.
0: Nee. Dat is de hele show lang. Dus alles wat ik jou vraag, daarop moet jij ja zeggen.
1: Stel de vraag nou maar.
0: De vraag voor vandaag is, wil jij een opdracht doen?
1: Ja, doei! What the fuck is dit? Ik word de hele dag in de setup gegooid. Ik ben jullie helemaal zat.
0: Ik zal de vraag nog even één keer halen. De vraag van vandaag is...
1: Ik had mijn leven, mam. Het is fucking maar aangenomen. Ik had mijn leven. Ik heb hoge bloeddruk door jullie.

0: de show.
1: Wef, we hebben zometeen een activatie in de koopgoot.
0: Hell no, ik ga niks in de stad doen van Rotterdam. Ik zeg het nu alvast.
1: Dat betekent dat wij zometeen gaan draaien. Alleen, jij bent een beetje in de war, want we hebben een kerstmuts.
0: Nee, nee.
1: En deze kerstmuts ga jij opdoen tijdens het draaien.
0: Waarom? Dat is zo zonde. We kunnen niet eens content maken. Waarom? Ik haat jullie zo erg.
1: Doe maar alvast even op voor de vibe.
0: Ik haat jullie. Ja, het zei zo.

0: belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards. En stem op jouw favoriete artiest. Phonics Awards.
3: Joe Dwayne Leeuwen is zo meteen door je speakers, maar dit is Bruno Mars en Cardi B.

officieel begonnen. WEF staat achter de deks om even een lekker setje voor jou te draaien. En mocht je in de buurt zijn van de Koopgoot Rotterdam, kom dan gezellig langs. We draaien daar van 7:30 tot 9:00. Dus we zien je daar. En als je niet komt, dan brengen de Koopgoot aan jou.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: It's Complicated met Jay
8: en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Check de leukste Phonix podcast nu via de Phonix app. Abonneer je snel en luister wanneer het jou uitkomt. Onderweg naar school of in de tram naar werk. Check ze nu allemaal. In

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
1: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
0: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: Beneden.
1: Ja, het is weer officieel weekend.
2: Funix. Imani invites.
1: Ja, je girl is weer back. Je hoort het al, je bent ingetuned bij Imani Invites. En dat betekent natuurlijk dat we er samen weer een heerlijk feestje van gaan maken. Nou, de komende 2 uur hoor je de lekkerste muziek, de gezelligste gasten, om ervoor te zorgen dat je helemaal ready bent om outside te zijn vanavond. Festival season is begonnen, de zon die komt iets meer tevoorschijn. En guys, ik weet niet of je het weet, maar over 6 dagen is het al zover. Dan is het de Funix Awards. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben super excited. En luister je nu en denk je van shit, ik heb nog helemaal geen kaarten. Don't worry. Blijf luisteren, want misschien heb ik nog iets leuks voor je liggen hier. En ik besefte me ook net dat ik nog helemaal geen outfit heb. Ik ben helemaal in de stress. En misschien luister je nu en heb je misschien wel dezelfde stress. Of ben je niet een type B person als ik? En ben je helemaal voorbereid? Lig je outfit al klaar? Laat het me even weten via de Funix app. Laat me even weten wat je aan gaat doen, met wie je komt, of je er zin in hebt. En anders gewoon wat je planning is voor vanavond. Want ik wil natuurlijk altijd weten waar het feestje is. Zometeen met een hele gezellige DJ in de building. Maar eerst hoor je de dikste van deze week.

0: classic door je speakers. Turn Me On van Kevin Little. Funic. Ibani invites. Ja, en bij een goede vrijdagavondvissa hoort natuurlijk een keiharde DJ. En misschien heb je haar edits wel voorbij horen komen op TikTok. Eén ding is in ieder geval zeker. Ze gaat je sowieso laten zweten straks. Dus give it up voor DJ Icy.
1: Hello.
0: Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, leuk dat je er bent.
1: Thanks for having me.
0: Ja, of course. Jij bent al een aantal jaar bezig met draaien. Klopt. En je bent nu echt helemaal je eigen sound aan het vormen.
1: Ja.
0: Hoe zou je nou een echte Icy set omschrijven?
1: Energiek. Met veel verschillende genres.
0: Oeh, ja. Oké. Dus dat is wat we zo meteen ook een beetje van je gaan horen.
1: 100%.
0: Ik ben benieuwd. En dat jouw harde werk zich aan het lonen is, dat is echt terug te zien aan je TikTok. Ik zie je echt vaak voorbij komen met je edits. Ja, je TikToks gaan eigenlijk super hard. Merk je dat dan ook aan je boekingen?
1: Ja, er komt echt heel veel binnen nu opeens. Het is echt crazy wat, hoeveel invloed TikTok heeft.
0: Ja, hè? Ja. Soms vind ik dat zelfs gewoon vermoeiend. It's a blessing and a curse. Maar die drukt dan altijd van, ik moet posten, Ja. Heb je nog een toffe festival op de boeking? Op de planning staan waarvan je denkt van, ik denk dat dit gewoon echt door die TikTok game is gekomen.
1: Love it.
0: Oeh, yeah. Nice. Yeah. Nou, dan zit je daar.
1: Oeh,
0: hey, en ja, ik weet, als DJ zijn ben je natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe muziek. Mm. Wat is nou jouw life hack om gewoon een nieuwe muziek te vinden?
1: TikTok.
0: Echt? Ook TikTok?
1: Ik zweer TikTok.
0: TikTok is the answer to everything.
1: Everything.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw.
1: Komt alleen maar door mijn timeline dan. En dan volg ik dat dan toe via Spotify.
0: Ja, toch? Denk je? Dit is een banger. Ik heb dus ook een mapje op mijn TikTok. Met,
1: ja, ik ook.
0: En die heet dan DJ. En dan altijd als ik dan iets nice zie, denk ik, oké, safe, ja, safe. Weet je toch? Dan kan ik het altijd weer terug. Ja, toch? Ja. Dat is wel goeie voor inspo. En wat is dan de laatste track die je aan je USB hebt toegevoegd?
1: Dat is de laatste keer van Tres, JG en Eminem Pro.
0: Eens even checken. Oké, vibe. Mm-hmm. Op welke function zou je deze dan draaien?
1: Hier.
0: Oké. I love that. Ja, want je gaat zo meteen een setje draaien hier. Wat kunnen we daar een beetje van verwachten?
1: Veel.
0: Veel.
1: Wauw. Ik wil zeggen, check het gewoon.
0: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, sowieso.
0: Eén ding is zeker, we gaan dansen.
1: Dat sowieso.
0: Je gaat sowieso de energielevels even omhoog gooien hier. Dus ik heb er helemaal zin in. Dus je toch blijf luisteren. Zometeen DJ Icy live in de mix. En terwijl zij zich klaar gaat maken, heb ik hier ook nog een banger voor je klaarstaan. Kulas met Single als een pringel.

en mocht je nou nog niet helemaal het weekendgevoel hebben, dan gaan we er nu even voor zorgen dat je helemaal in de mood gaat komen. Want DJ Itzy staat namelijk voor je klaar, behind the ones and twos, om je helemaal goed te zetten met een heerlijke live set. Dus zet je volume even wat hoger. Schenk even een drankje voor jezelf in. En ik zou zeggen, geniet ervan. Let's go!

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningen in vloeren.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: altijd goed.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
1: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
0: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards en maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.
3: Imani. Ik hoop dat je ondertussen alweer een beetje bent opgewarmd. Zometeen gaan we door naar de volgende gast, maar eerst muziek. Je hoort nu Vals bezig.

0: Ja, je vrijdagavond pre-party is al helemaal in volle gang. En inmiddels is de volgende gast ook bij mij aangeschoven. En deze man, zijn muziek gaat niet alleen kwijt. Zijn videoclips zijn ook echt next level. En het is dan ook meer dan logisch dat hij is genomineerd in de categorie Best MC voor de Phonix Awards. Welkom, D-Double.
1: Dankjewel, Iman.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, fijn om er te zijn.
0: Ja, of course. Je hebt vandaag natuurlijk een nieuwe track gedropt. Klopt. Ben je dom?

0: Ja, ik zag dit dus al heel de tijd voorbij komen op TikTok. En ik moet echt één ding weten, zeg maar. Hoe kan het dat dit zo smooth klinkt? Dat je in het Chinees aan het rappen bent?
1: Ja, zo gewoon oefenen hoor. Het is niet zomaar in één keer. Maar
0: nee?
1: Ik heb het ook vaker gehoord. Dus ja, het is eigenlijk gewoon nabootsen.
0: Maar hoe gaat het dan, zeg maar? Heb je dan deze tekst door iemand anders, zeg maar, van laten vertalen? En dan is het van, hé, hey, laten we dit samen oefenen? Like, hoe heb je dit in je hoofd gekregen?
1: Nee, het is eigenlijk van een film, man.
0: Ah, een lijn uit een film of zo.
1: Ja, ja.
0: Ah, vandaar. Nou, ik moet zeggen, als ik niet beter zou weten, zou het gewoon denken van, ja man, jij spreekt deze language gewoon.
1: Nee, eigenlijk absoluut niet, man. Maar,
0: vind ik wel.
1: Ja, uiteindelijk, zeg maar, accent is wel daar, maar mm-hmm. Ik kan de taal niet of zo.
0: Dat, ja, precies. Maar het is in ieder geval oefening baard kunst, want het komt wel smooth over.
1: Ja, het is wel oefening baard kunst, klopt.
0: Ja, en sowieso als je naar jouw teksten luistert, jouw teksten gaan altijd diep. Je moet ze gewoon echt even beseffen. Hoe ziet jouw schrijfproces er normaal een beetje uit?
1: Ja, ik kan nu wel echt een heel verhaal gaan verzinnen. Maar eigenlijk gaat het echt vanzelf komen.
0: Ja.
1: En meestal word ik gewoon geïnspireerd door de beat. En zodra de beat er is, ja, dan wordt het gewoon één.
0: Precies, dus je laat je eigenlijk gewoon een beetje meenemen in het moment of zo.
1: Ja, het is gewoon, je bent in een soort trance of zo, zeg maar.
0: Oké, dus je laat je helemaal leiden door het creatieve proces.
1: Precies.
0: Super nice. En ja, niet alleen jouw teksten gaan diep, want ook jouw videoclips zijn echt nice. Voor deze ben je dus naar Sicilië gegaan. En het is dus niet de eerste keer dat je naar het buitenland vliegt voor een videoclip. Hè? Waar is het hele concept begonnen?
1: Het begon eigenlijk in Shanghai. Ja, ook gewoon eigenlijk random. Ik wou sowieso eigenlijk daar naartoe. Toen dacht ik van, hé, ik heb hier een tune liggen. En het zou eigenlijk wel hard zijn als ik daar een clip schiet. En toen had ik Sony gevraagd van, wat vinden jullie daarvan? En dan zeiden van, ja, beter niet. Want YouTube is een beetje dood. Maar ik dacht, fuck it, ik ben toch gegaan. En uiteindelijk ging die clip viraal. En toen was dat gewoon het concept geworden. Zeg maar.
0: Ah, maar is dat dus nu echt een ding dat labels dan dus ook echt zeggen van, hé, toch, omdat we nu in de tijd van TikTok zitten, korte video's werken, zeg maar, heel goed? Dat ze dan ook echt zeggen van,
1: voor de ene werkt dat beter.
0: Ja.
1: In mijn geval is dit ja, de juiste aanpak, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus misschien is YouTube niet gewoon dood. Misschien zijn mensen hun content.
1: Misschien moet je meer je best doen.
0: Snap je? En je hebt gewoon echt de tijd en de moeite erin gestoken. En dat, ja, pakt nu dus ook echt uit.
1: Ja, zeker. Ik ben er heel blij mee.
0: Ja, toch? Moet je ook zeker zijn. En ja, hoe zit het met jou, ja, zeg maar, de plannen voor aankomende tijd? Kunnen we binnenkort een groter project van jou verwachten?
1: Ja, ik was sowieso al die tijd, zeg maar, al die singles die ik heb gedropt zijn een onderdeel van een project. En ja, dat project is zo goed als klaar. Dus de aankondiging komt binnenkort.
0: Spannend. Dus in ieder geval snel als ik het zo hoor.
1: Ja.
0: Heel snel. Natuurlijk, Phonix Awards, hè?
1: Ja, zeker.
0: Daar ben je ook voor genomineerd.
1: Klopt.
0: Hoe kwam je erachter dat je genomineerd was?
1: Ja, ik werd eigenlijk door het label benaderd. En toen zeiden ze van, je bent genomineerd. Ja, ik was heel erg blij ermee, maar ik dacht van, ja, het heeft lang geduurd, maar...
0: Is het je eerste nominatie dan?
1: Ja, dat is mijn allereerste
0: nominatie. Dat meen je niet?
1: Ja,
0: wauw. Nou, dan was het echt tijd.
1: Ja, toch wel.
0: Zeker. Ja. Nou, gefeliciteerd dan sowieso.
1: Dankjewel.
0: Als mensen nu aan het luisteren zijn en ze hebben nog even een duwtje over de rand nodig om op jou te stemmen. Wat zou je dan nu nog even tegen ze willen zeggen?
1: Ja, sowieso in eerste instantie, ik ben sowieso heel erg vereerd dat ik überhaupt genomineerd ben. Maar ja, ik zit heel veel tijd, heel veel werk in mijn videoclips en in hetgene wat ik doe. En ja, het allerbelangrijkste, ik zet er ook heel veel liefde in. Dus ja, dat kan een reden zijn voor jou om op mij te stemmen.
0: Ja, toch? Mooier hoef je het niet te maken. Het is gewoon wat het is. En ja, ik vind het sowieso super nice dat je bent genomineerd. We gaan zo meteen ook even verder kletsen. Maar we gaan eerst je nieuwe track draaien. En ik dacht, weet je, aan jou de eer om hem aan te kondigen.
1: Dames en heren, mijn nieuwe tune, Ben Je Dom, hier op Phonix.
2: Ça va bien?

0: Maak me niet heet, broederliefde, door je speakers.
1: Funny. Imani invites.
0: Ja, en wie weet gaat de man die hier nog steeds aan tafel zit volgende week wel naar huis met een Phonix Award. En dan wel die voor Best MC. En dan heb ik het over de one and only, die double. Welkom back.
2: Dankjewel.
0: Ja, je kreeg net ook een superleuk berichtje in de Phonix app van Nigel. Die zei, die double kantjes, mijn stem heb je sowieso, bro. Gaat al een paar jaar mee in de scene en blijft zichzelf. En een lyrical rapper. Dus wow, we gaan er even vanuit dat meer mensen... Hey, toch even gaan activeren, toch?
2: Ik hoop het, ja, zeker.
0: We gaan het regelen. Hey, jouw nieuwe track is vandaag uitgekomen, Ben je dom? En daarin rap je gewoon Chinees. Je videoclips neem je op in verschillende landen. Dus ik dacht, weet je, laten we eens even kijken. Ben je daadwerkelijk een talenknobbel of niet?
2: Ja, misschien val ik nu wel door de mand.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in wat we gaan doen. Ik heb dus jouw lijn, Ben je dom? Die heb ik dus vertaald in verschillende talen. Okay. Ik ga het aan je laten horen. En het is gewoon aan jou eigenlijk simpelweg de taak om, om de taal te herkennen.
2: Okay.
0: Hoe schat je je kans een beetje in?
2: Ja, laag. Gewoon laag, hoor.
0: Nee, dat is niet de spirit. Oké, kom goed.
2: We gaan het zien.
0: Ben je ready voor de eerste?
2: Ja, toch?
0: Oké, komt-ie.
3: Colore.
0: Wow.
3: Colore. Colore.
2: Daadwerkelijke taal?
0: Blijkbaar, ja.
2: Indiaans?
0: Het is geen...
2: India van India?
0: Nee, helaas niet. Het is dus Thais. Maar ik moet zeggen, dat is ook wel echt moeilijk deze, hoor.
3: Colore.
2: Ja, ver, man.
0: Oké, de volgende is... Even kijken.
3: Te gloopie.
2: Bro, het lijken wel aliens, man.
3: Te gloopie.
0: Dat is echt moeilijk, hoor.
2: Maar ik kan ook geen hint krijgen of zo, een continent.
0: Oké.
2: Okay. Kan wel, toch?
0: Ja, Europa? Het is wel in Europa, inderdaad, ja.
2: Nog één keer?
0: Oké. Okay.
3: Te gloopie.
0: Een beetje, wat is dit? Oost? Is het, ja, het is groot daar. Het is heel groot.
2: Rusland.
0: Ja. Yeah. Precies, inderdaad. Kijk, je weet toch, ik wil jou tips geven van Oost. Maar mijn topo is ook zo slecht. Dus naar mijn tips moet je eigenlijk ook niet luisteren.
2: Groot is al genoeg.
0: Ja, toch? Oké, okay, de volgende.
4: We winnen Jinba.
2: Mandarijns.
0: Nee, ik snap wel dat je het zegt, want ik zou het ook denken. Maar het is dus Swahili. En dat spreken ze dus in Kenia.
2: En Tanzania ook.
0: Ja, precies. Ja. Zou je niet denken?
4: We winnen Jinba.
0: Maar dat was hem dus. Helaas, die kan ik niet goedkeuren. Dan heb ik er nog twee voor je. Ik denk dat je deze wel weet.
5: Anata wa oroka desu ka?
2: Mandarijn.
0: Japans. Inderdaad. Kijk, we komen er wel. Dan heb ik nog eentje voor je.
5: Kia tum bewakuf ho.
2: Is dat Mandarijn dan? Of zit ik er weer naast?
0: Nee, dit is dus Urdu. Maar ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik keek net mijn producer aan en ik zeg echt Urdu.
2: Jullie wouden sowieso niet dat ik ging slapen.
0: Ik wist niet eens dat dat een taal was. Zeg maar, ik kende dat dus persoonlijk niet. Maar nou, dus,
2: hoe zeggen ze het?
0: Ik ga het nog een keer laten horen.
5: Kia tum bewakuf ho.
0: Okay. Ja, in India en Pakistan spreken ze dus dit dus. Dus sorry iedereen die nu luistert en deze taal spreekt. Maar ik kende de taal niet.
2: Ik ook niet.
0: Echt erg. Oh my god, we moeten echt weer even terug in de schoolbank.
2: Even terug in de boeken, man.
0: Snap je? Maar je hebt er wel gewoon twee goed. Russisch en Japans. Dus je hebt gewoon twee punten in de pocket. Dus ik vind gewoon dat jij voor je topografie-examen gewoon geslaagd bent.
2: Dankjewel.
0: Toch? Freddy liet ook nog een berichtje achter in de Phonix app. Die zegt fan van D-Double sinds jong, wild en roekeloos. Een van de beste van deze tijd.
2: Dankjewel, Freddy.
0: Ja,
2: Freddy,
0: ja, Freddy.
2: Dankjewel, Freddy.
0: Maar daarom, ik weet ook echt van jou dat je ook echt gewoon een super loyale fanbase hebt. En daarom was ik ook zo verbaasd van, hoe kan dit de eerste keer zijn dat jij genomineerd bent? Want ik weet wel echt dat mensen gewoon echt... rooting for you zijn, zeg maar.
2: Jawel. Maar ik denk dat het nu het juiste moment is.
0: Ja, toch?
2: Jawel, ja.
0: Dit is jouw tijd.
2: Nu maakt het echt sens.
0: Ja, toch? Dus aankomende tijd. Wat gaan we allemaal van je verwachten in de D-double season?
2: Ja, het is gewoon doordouwen, man. Gewoon videoclips, tracks, project natuurlijk. Dan misschien een kleine pauze en dan gewoon weer door.
0: Niet te lang pauze, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: Kunnen je niet te lang missen.
2: Nee, zeker niet. Een kleine pauze.
0: Precies, oké. Okay. Nou, we gaan je sowieso in de gaten houden. Sowieso zie ik je bij de Phonix Awards.
2: 100%.
0: 21 april.
2: Yes.
0: En laten we nog even een snel woordje naar de luisteraars. Even motiveren om op je te stemmen voordat je weggaat.
2: Ja, ik kom sowieso van ver. Ik zit al lang in de game. En wat ik net al zei, doe het met heel veel liefde. En ik denk dat het nu mijn moment is. En ik hoop dat jullie het met me eens zijn.
0: Klak het. Stem op die double, zou ik zeggen.
2: Stem op

0: serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

Steeds dichter en dichter bij de Phoenix Awards komen eraan. En daar moet je bij zijn. Donderdag 21 mei in Avos Live. Ja, het is nu gewoon echt aftellen. Geloof me, je gaat erbij willen zijn. En toch, ik geef elke keer wel wat kaarten weg. Maar mijn voorraad begint nu wel echt een beetje wat kleiner te worden. Dus als jij nog geen kaartjes hebt, dan is dit je moment. Je toch, je kan ze kopen. Je kan ze kopen, maar je kan ze ook gewoon gratis hier winnen. Dus denk jij nou, Imani, mijn muziekkennis is top. Mijn muziek, Phoenix muziekkennis is to the roof. Ja, dan ben ik gewoon op zoek naar jou. Stuur dan even Hitmachine in de NPO Luister app. Want wie weet ga jij er zo meteen vandoor met 2 tickets.

0: Waste. Oma Lee door je speakers. En wil jij er nou vandoor gaan met die kaarten voor de Phonics Awards? Reageer dan nu Hitmachine in de Phonics app. En NPO Luisteraar bedoel ik natuurlijk. En wie weet, bless ik jou met tickets.
1: Oh much, oh much. Muchas.

0: weer zover. Het is tijd voor het spel waar alles draait om jouw muziekkennis. Het is super simpel. Je hoort zo meteen een tune. En de vraag is eigenlijk elke keer, is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor? En zo gaat het door tot je af bent. Maar het klinkt echt zo simpel allemaal nog niet, want het gaat ook om snelheid. Ik wil geen stiltes horen vallen. Hey toch, we zijn op tempo. Maar in principe, als jij gewoon een certified Phonics-luisteraar bent, dan gaat het helemaal goed komen. En vandaag gaan Gabriel en Jarello de uitdaging aan. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hebben we er een beetje zin in, heren?
1: Zeker.
0: Nou, gelukkig. Hey Jarello, dan begin ik even met jou. Hoeveel tunes denk jij door te kunnen gaan?
1: Ik hoop er met Gods wil 4.
0: Oké, ik hoor wel bij jou volgens mij de radio aanstaan. Kan het kloppen?
1: Zeker.
0: Als een van jullie die even uit kan doen, zodat hij niet dubbel galmt.
2: Ja, ik heb hem uit.
0: Perfect. Oké, 4 zei jij, hè?
1: Ja, klopt.
0: Oké, Gabriel, denk jij, ik ga daar overheen of ik ga Jarello laten spelen en als hij die 4 niet goed raakt, dan kaap ik die ticket?
2: Ik zeg je eerlijk, ik laat hem even proberen.
0: Oké. Je denkt, ik pak hem nonchalant aan.
2: Dan heeft hij het verdiend.
0: Ja, toch? Ja. Nou, dat vind ik een mooie beredenering.
2: Ja, zeker.
0: Oké, Jarello, dat betekent, jij moet minimaal 4 tracks goed raden. Is dat niet zo, gaan ze naar Gabriel.
1: Helemaal goed.
0: Ben je ready?
1: Helemaal.
0: Oké, de eerste krijg je van mij. Dit is natuurlijk Cho met Ik Mis Je. En die tune komt uit 2016. Dus vanaf nu wil ik horen, is de volgende track ouder of nieuwer? Ready?
1: Yes.
0: Go.

0: lekker bezig, JRLO. Nou, dat ging hartstikke smooth.
1: Jawel, hè?
0: Ja, deze was ook wel makkelijk, toch?
1: Jawel,
0: jawel. Ik hoor een sportieve felicitatie in de back van Daniel. Of Daniel, Gabriel. Sorry, Gabriel. Nou, gefeliciteerd in ieder geval, JRLO. En Gabriel, we gaan er gewoon nog even voor zorgen dat jij toch een van deze dagen gewoon alsnog even die ticket snatcht, toch?
1: Ik kan je zeggen, een van deze dagen is mijn beurt en ik ga hem winnen.
0: Energy! Zo mag ik het horen! Ik zie jullie dus allebei gewoon 21 mei bij de Funny Sword.
1: Dat is het.
0: Toch? Daar gaan we vanuit. Ja, tuurlijk! We're speaking it into existence. Ik zie jullie dan. Doei, fijne avond!

zoek. En weet je waar ik blind naar op zoek ben? Naar een feestje! We up in the club. Imani en Vites. Het is natuurlijk vrijdagavond. Imani en Vites is je favoriete pre-party. Maar na de pre-party tune je in bij Phonix Vissa. Dus Freddy Moreira staat al helemaal ready voor jou om het allemaal nog eventjes een energy leveltje hoger te gooien. Dus je weet toch,

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Catronada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/catronada.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
8: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/nieuws.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
1: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
0: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
3: Freddy Morera.

0: papi chulo.
1: Welcome. Mi casa es su casa.
2: Freddy Moreno.
1: Morena's Mansion. Oké, dames en heren, daar zijn we weer. Je weet

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Caterinara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/caterinara.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Hermanos! Ja.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
1: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
0: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards en maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info of

0: Alte vin.
1: Ciao vi on the beat.
2: The winner for best producer is Trophy.
3: Let's go. Trophy on the beat. Radio. Radio.
4: Yo, Trophy hier. Daar gaan we weer. Leuk dat je er weer bent. Trophy on the beat. Het komende uur heb ik weer lekkere tunes voor je verzameld.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Caterinara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/caterinara.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Wef hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Robin Roxette.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: 27 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonix Awards.
3: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: Awards. Hier moet je bij zijn. Koop nu je tickets via funnix.nl/awards.
1: Fitcheck, matje. We beginnen onderaan. Waar zijn de patas van?

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, Suma in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Kan van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen?

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat volgens hem